naar Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezellig.

0: onder andere e-spec. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus effe ballen voor een swingende start.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
6: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
5: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
6: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
5: Ja, tuurlijk.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Goedemorgen, meer dan 1 miljoen leerlingen die gaan vandaag weer naar school. Meer dan 1 miljoen, tel daar nog eens mama's en papa's bij en hier en daar een oma en opa. En dan weet je dat het bijzonder druk is op deze dinsdag 1 september. Your golden years, nostalgie plus. Het is 7 uur, een nieuwe poegetas ligt hier in de hoek. Daar is Bart van Langenhoven.
12: Goedemorgen. Meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen gaan vanmorgen opnieuw naar school. Zo krijgen bijna 3.800 leerlingen in het eerste jaar secundair 3 extra uren Nederlands per week bovenop het gewone lessenpakket. Die extra lessen zijn verplicht voor wie aan het einde van de lagere school de minimumdoelen niet haalde. Basisonderwijs focust zich meer op kennis en vernieuwde doelen voor onder andere Nederlands, wiskunde, wetenschappen en techniek. Daarnaast verdwijnen de facultatieve vakantiedagen en verminderen ook het aantal pedagogische studiedagen dit schooljaar. In de Verenigde Staten is een ex-Amerikaans bendelid veroordeeld voor de moord op de bekende rapper Tupac in 1996. Die scoorde een wereldhit met onder andere California Love. De jury in Las Vegas oordeelde dat de man de moord bedacht en ook plande. Duane Davis heet hij en vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een pistool regelde en naar Tupac zocht. De man zei niet wie de rapper beschoot vanuit een Cadillac. Tupac stierf trouwens 6 dagen later na de schietpartij. En op de US Open Tennis in New York staat Alexander Bloks in de 2e ronde. Hij versloeg in zijn eerste wedstrijd de Chileense qualifier Tomas Barrios Vera in 3 sets. Bloks, nog maar 21, debuteert op de US Open. Onze andere landgenoot Rafael Collignon die ligt er al uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorzny in 5 sets. Na 4 uur wedstrijd. Collignon liet wel 5 matchballen liggen om te winnen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut nog de 3e ronde daar op de US Open. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen blijft meestal droog. Enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen vandaag. Maximaal van 19 graden aan zee tot 22 elders. Morgen klaart het eerst op, daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui. 21 graden morgen. En donderdag dan zware bewolking met wat motregen en tot 24 graden.
11: Dankjewel Bart. Het is vandaag 1 september, begin van een nieuwe schooljaar. Maar deze 1 september is het niet alleen daarom feest hier bij Nostalgie Plus. Ook voor een jarige, een bijzondere man die heel wat betekend heeft in de popgeschiedenis. Zijn naam is Barry Gibb, wordt vandaag 80. En als je 80 wordt, ja, dan verdien je wel van gevierd te worden. Dus we gaan heel veel Bee Gees draaien. Aan het begin van elk uur hier bij Nostalgie Plus op deze dinsdag. Dat is voor dadelijk. Eerst vlug even kijken naar de files. 27 kilometer in het totaal op de E19. Mechelen-Brussel verlies je 11 minuten van Zemst tot Machelen. 11 minuten trager ook. Op de E429 van Tubeke tot Nijverse Steenweg. 10 minuten erbij op de E313 Randst-Antwerpen van Randst tot Lommelgem. En je verliest ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Machelen-Boluwelaan. En op de binnenring ook van Groot-Bijgaarde tot Jette. Andere vertragingen minder dan 5 minuten. Al kan het aan schoolpoorten toch wel heel erg druk zijn. Oh ja, Barry Gibb is jarig. Hip hip, hoera!
13: De
9: Good Morning Show.
10: Met Johan Henneman.

taart, koffie en een glaasje champagne mag dat u. Toen natuurlijk ook als je 80 wordt. Barry Gibb is jarig. En natuurlijk hoor je hem zijn stem vandaag wel vaker hier bij Nostalgie Plus. We zetten hem in de kijker. Bee Gees met You Should Be Dancing. Het is 7:30. Een hele goede morgen. Dit is de Good Morning Show. En we gaan ook onze schoolbellen testen.

0: Dat zijn toch ongelooflijk toffe classics om een dag mee te beginnen. Hè? Nicole en Hugo. En goedemorgen, morgen. Goedemorgen, het is 14 over 7. Ook een leuke plaat om je dag mee te beginnen. The Monkees met I'm a Believer. Nog even geduld, die komt er zo aan. Eerst onze weerman Erwin Vrangs, die hangt aan de lijn. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Erwin, voor we het over het weer hebben, die eerste schooldag, was jij zo'n leerling toen je in je leerlingenperiode was, toen jij aan je schoolgaande jeugd bezig was, die met loden schoenen de schoolpoort binnenstapte na een lange zomervakantie? Of was het wat gezwinder?
1: Nee, helemaal niet. Ik vond dat zelfs super spannend. Ja, de vrienden terugzien, nieuwe leerlingen in de klas ontdekken, nieuwe leerkrachten. 2 september vond ik al wat minder, want toen begon het al over studeren en huiswerk maken. Maar die 1 september, nee, dat vond ik een hele plezante.
0: Ja, oké. Okay. De ernst die komt natuurlijk na alle pret. Hè. Zo gaat dat in het leven. Dat leer je al vlug, ook op de lagere school. Toen ik de schoolpoort binnenstapte in de lagere school, dat weet ik nog. Er waren van die meesters, noemden wij dat toen nog. Meester X en meester Y, Jan of meester Piet. En die hadden allemaal zo'n rare naam, hè, van wat gaan we nu meemaken in dit school. Maar dat viel uiteindelijk altijd wel mee, dat moet ik wel zeggen. Zullen we het over het weer hebben, Erwin?
1: Ja, en dat is goed nieuws voor de studenten, want afgezien van 1 enkel buitje blijft het vandaag droog. Met zon, weliswaar met meer wolken dan zon. En in tegenstelling tot gisteren staat er ook minder wind. Dus qua gevoel gaan we erop vooruit bij straks temperaturen tussen 20 en 22 graden. Dus wat 1 september betreft een behoorlijke dag.
0: Oké, dan kijken we al naar 2 september natuurlijk.
1: Ja, morgen doen we het gewoon nog eens over. Wolken en zon wisselen elkaar af. Er is altijd wel kans op een bui of een beetje regen. Maar veel stelt dat allemaal niet voor. De pluviometers staan er eerder werkloos bij. Bij opnieuw zo'n 21 graden. Donderdag en vrijdag worden de regenkansen iets groter. Maar ook dan zijn de hoeveelheden nog beperkt en overheersen de droge momenten. En zo stapsgewijs wordt het ook iets zachter. Richting 23 graden. In het weekend is zelfs lokaal 25 graden mogelijk. Dus misschien zit daar wel een nazomertje aan te komen.
0: Ja, de zomer is nog niet helemaal voorbij. Ik hoor het je ook graag vertellen. Maar het schooljaar begint goed onder wat zon, een beetje wolken en een beetje Belgisch weer, zoals dat heet. Hè. Erwin, ja. Ik hoor jou morgenochtend terug. Tot dan, hè.
1: Voilà, tot morgen, dag.

0: Een beetje Portugees, een beetje Italiaans, een beetje Frans, een beetje Duits. Het is van alles wat, maar het is heerlijk. En het is niet Megamindi. Het is iets helemaal anders. Iets vol met muziek. Ik heb het er dadelijk over na. Peter Tosh en Mick Jagger, You Gotta Walk and Don't Look Back. Komt eraan, het is 7:45.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes, wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
11: Ment bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu. Ook bij Proximus.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Kies je voor.
18: Even een fun fact.
17: Of met de collega's voor.
19: De meest foute ethisch hit.
17: Gelijk heb je. Want voor elke mood
20: is iets anders goed.
17: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Goedemorgen, 4:30. Nostalgie Plus neemt je mee naar Noorwegen, naar Zweden, naar Duitsland, naar Portugal, naar Spanje, naar Italië, misschien zelfs naar Brazilië. Nu vrijdag met de eerste in de reeks van 5 geweldige lijsten van de Big Five, de Big Five mondiaal. Daarmee starten we nu vrijdag met Michel Follet en met jouw favoriete classics in een vreemde taal, in een wereldse taal. En stemmen kan via nostalgie.plus. Op Zucchero Fornecciari bijvoorbeeld, il Follo. Ja, we zitten in Italië.

0: In de eerste Big Five van september, want we hebben er vijf. De eerste Big Five nu vrijdag in Volo Zucchero. Stemmen voor doe je via nostalgie.plus, onze website. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Middelbare scholen zoeken creatieve manieren om toch vast te houden aan die pedagogische studiedagen, ondanks de afschaffing ervan door de Vlaamse regering. Maar uit de rondvraag van Nieuwsblad bij schooldirecteurs blijkt dat 1 op de 4 scholen komend schooljaar toch nog zo'n pedagogische studiedag organiseert door leerlingen thuis zelfstandig opdrachten te laten maken. Meer dan 4000 ambtenaren die met ziektepensioen zijn, werken toch nog altijd, de meeste wel deeltijd, maar sommige ook fulltime, blijkt uit cijfers van minister van Pensioenen Jan Bon. Officieel zijn er bijna 85.000 vastbenoemde ambtenaren te ziek om ooit nog te werken, maar sinds juni worden die stap voor stap wel begeleid om toch terug nog aan de slag te gaan. En op de US Open Tennis in New York staat Alexander Bloks in de tweede ronde. Hij versloeg in zijn eerste wedstrijd de Chinese qualifier Thomas Barrios Vera in 3 sets. Onze andere landgenoot Rafael Collignon ligt er al uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorsny in 5 sets. Na 4 uur wedstrijd, Collignon liet wel 5 matchballen liggen om te winnen. En afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Het blijft meestal droog. Enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen. Maximaal van 19 graden aan zee tot 22 elders. Morgen klaart het eerst op, daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui bij zo'n 21 graden morgen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Pointer Sisters, die weten hoe je aan die eerste schooldag van een nieuw schooljaar moet beginnen. I'm so excited. Ja, dat hebben ze goed bekeken. En dat wens je natuurlijk alle kinderen van de dag van vandaag toe. Dat het een prachtige dag mag worden. En een aangenaam weerzien met iedereen natuurlijk. Hè. Niet alleen met de juffen en de meesters, maar ook met de vrienden en de vriendinnetjes. Er staat 46 kilometer file op de E19 Mechelen-Brussel. 18 minuten erbij van Zemst tot Machelen. Op de binnenring rond Brussel 13 minuten trouwens. Van Strombeek tot Machelen hoor u wel aan op de E429. Doornik-Brussel, 11 minuten trager van Tubeke tot Nijverse Steenweg. En er komt 10 minuten bij op de E313 Lumme-Antwerpen. Van Masselhoven tot Wommelgem. En ook 10 minuten trager op de A12 Boom-Brussel. Van Londerzee Industrie tot Wolvertem-Domein Levedala. Andere vertragingen, maximum 6 minuten.
3: Good Morning Show. Met Johan Henneman.

0: Spanning moet er altijd zijn in het leven. Dat maakt het zo leuk, hè? You ain't seen nothing yet. Altijd iets nieuws willen meemaken. Bachman, Turner, Overdrive. Cliff Richard en The Drifters. Hier hadden de Shadows zouden heten. En Living Doll staat voor je klaar. En ik heb straks ook nog een hele leuke van de Pasadena's.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Meer tijd met je kinderen nodig?
5: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
6: Nog een keer, nog een keer!
4: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Het is uw linkeroor hier, hè.
8: En uw rechteroor.
7: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
8: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
7: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
8: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
7: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
8: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
7: Ja, ja. Het kan anders.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

Good Morning Show bij Nostalgie Plus op 1 september. En ook voor Cliff Richard was er ooit een eerste schooldag. Verschillende eerste schooldagen voor je in de muziek trok. Heb jij trouwens nog mooie herinneringen of minder mooie herinneringen aan die eerste schooldag? Ja, ik vond altijd, de vakantie was lang, dat geef ik toe. Het was ook een grote vakantie. Ik keek daar ook altijd heel erg naar uit. En toch had ik altijd het gevoel op het einde van die grote vakantie dat het nog een weekje had mogen blijven duren. Gewoon om aan het idee te wennen. Dat je weer naar school moest. Ja, en dan zwaai je die schoolpoorten open. En dan ben je natuurlijk ook wel blij. Maar hoe was dat?

want die zijn er natuurlijk ongetwijfeld geweest. En dan mag je die hier delen. Ik kijk er naar uit. Ik heb trouwens de krantenkoppen voor jou op deze dinsdag 1 september. Die gaan over school en die gaan ook over voetbal. Een speler van 18, een keeper van 18, die zomaar wordt overgekocht voor 35 miljoen euro. Dat is niet te geloven. Dat is voor zo. Na White Plains en My Baby Loves Lovin'.

Wat titelen de Vlaamse kranten op hun voorpagina? De krantentitels van deze dinsdag 1 september. Het Nieuwsblad opent met de eerste schooldag. Scholen houden vast aan pedagogische studiedag, zo stelt de krant vast. Al 500 miljoen ingeschreven op staatsbond. Dat is geen record, maar het is niet slecht, voegen ze eraan toe. En Genk, keeper Luca Brugmans liever voor 35 miljoen naar Liverpool. 35 miljoen, gast is nog maar 18, hè. Het laatste nieuws dan, met 1,4 miljoen terug naar school. Meer dan 4000 ambtenaren met ziektepensioen toch aan het werk. En Belgische economie groeit niet meer, komt door hoge energieprijzen vooral. De Standaard dan, opnieuw 53 kinderen in België verwekt met zaad van Deense donor met genafwijking. Zuhal Demir is klaar voor het nieuwe schooljaar. Ik ben bijzonder hoopvol, zo citeert de krant de minister. Het komt goed met het Vlaamse onderwijs. En race tegen de klok. De klok liever om 933 Nepalezen te bevrijden uit ondergelopen tunnels. De morgen dan. Er komt voorkomen minder langdurige zieken bij. En dat zou een kentering van formaat zijn. Groot tekort aan hormoonpleisters treft vrouwen in menopauze. En klaar voor het nieuwe schooljaar? Vraagteken. En dat gaat dan vooral over Zuhal Demir en de maatregelen die ze genomen heeft. Dat is een van de titels in de morgen. Gazet van Antwerpen. Lerarentekort in middelbaar meer dan gehalveerd. Schoolpoort zwaait vandaag weer open. Liverpool plukt Antwerpse doelman Luca Brugmans voor... Even kijken. Brugmans, ja, 18 voor 35 miljoen bij Genk. En Roze Wolk in de Zoo na 6 jaar opnieuw baby gorilla geboren. En het belang van Limburg, 147.392 Limburgse kinderen en goed voorbereide leerkrachten beginnen aan nieuw schooljaar. 381 huurwoningen onbewoonbaar verklaard in 2025. En ook Luca Brugmans staat op de voorpagina van het belang. Net 18 jaar, maar nu al voor 35 miljoen euro naar Liverpool.

0: Dat zijn ze, de krantentitels op deze 1 september 2026. De Pasadena is nu...
1: Nostalgie Plus.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Die Mississippi die moest je dan terugvinden in een grote atlas, een dikke vette atlas van een paar kilo. Ik weet nog dat hij had zo'n groen versterkt kaft. En als het aardrijkskunde was in het middelbaar onderwijs, dan moest je die meesleuren samen met al die andere lesboeken. Was dat een heel gedoe. Sjouwen was dat met Mississippi van Pussycat. Ja, ik heb toch wel wat herinneringen aan mijn schoolgaande jeugd.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust aan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
0: Hij is een icoon. Hij vormde samen met zijn broers Robin en Morris Bee Gees. Ik heb het over Barry Gibb. Die is vandaag jarig. Hij wordt 80. En elk uur trakteren we je op een fantastisch hit van Bee Gees. Zometeen ook al. Goedemorgen.
11: Your golden years. Nostalgie.
0: Het nieuws van 8 uur krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen gaan vanmorgen opnieuw naar school. En er verandert toch wat in dat onderwijs. Zo krijgen bijna 3.800 leerlingen in het eerste jaar secundair 3 extra uren Nederlands per week bovenop het gewone lessenpakket. Die extra lessen zijn verplicht voor wie aan het einde van de lagere school de minimumdoelen niet haalde. Basisonderwijs focust dan weer op meer kennis en vernieuwde doelen voor onder andere dat Nederlands, wiskunde, wetenschappen en techniek. Daarnaast verdwijnen de facultatieve vakantiedagen en verminderen het aantal pedagogische studiedagen. In de Verenigde Staten is een ex-Amerikaans bendelid veroordeeld voor de moord op de bekende rapper Tupac in 1996. Die scoorde een wereldhit met onder andere California Love. De jury in Las Vegas oordeelde dat de dader de moord bedacht en ook plande. Duane Davis heet hij en vertelde 3 jaar geleden onder andere in interviews en in zijn boek dat hij een pistool regelde en naar Tupac op zoek was. De man zei niet wie de rapper beschoot vanuit een Cadillac. Tupac stierf 6 dagen na de schietpartij daar, 30 jaar geleden. En op de US Open Tennis in New York staat Alexander Bloks in de 2e ronde. Hij versloeg in zijn eerste wedstrijd de Chileense qualifier Tomas Barrios Vera in 3 sets. Bloks, nog maar 21, debuteert op de US Open. Onze andere landgenoot Rafael Collignon die ligt er al uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorsny in 5 sets na 4 uur wedstrijd. Collignon liet wel 5 matchballen liggen om te winnen. Vorig jaar had hij bij zijn debuut nog de 3e ronde daar op de US Open. Afwisselend, wolkenvelden en opklaringen, blijft meestal droog. Enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen. Maxima van 90 graden aan zee tot 22 elders vandaag. Morgen klaart het eerst op, daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui bij zo'n 21 graden. En donderdag is het zwaar bewolkt met wat motregen en tot 24 graden.
0: Ziezo Bart, tot straks voor de hoofdpunten van het nieuws. Rond 8:30 zal dat zijn. En 55 kilometer file staat er. Op de E19 Mechelen-Brussel komt er 21 minuten bij. Van Zemst tot Machelen op de binnenring rond Brussel een kwartier. Van Expo tot Machelen-Woluwe aan. 13 minuten trager op de N16 Willebroek en Mechelen. Van Tissel tot Mechelen-Noord op de E40 Luik-Brussel. 11 minuten erbij. Van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. En dan 10 minuten vertragen op de E411 Namen-Brussel. Van Hoeilaar tot Jezus-Eik. Op de E313 Lummen-Antwerpen ook. Plus 10 minuten van Massahoven tot Plommelgem. En 10 minuten trager ook op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijverse-Steenweg. Andere vertragingen, het zijn er niet zoveel, liggen tussen de 3 en de 8 minuten.
13: The Good Morning Show
14: met Johan Henneman.

voor Barry Gibb. 80 jaar wordt hij vandaag. De man met die typische falsetto-stem. Die falsetto-stem die het handelsmerk werd van Bee Gees in de tweede helft van de jaren 70. Ook nadrukkelijk aanwezig op deze tragedy. Vandaag nog meer Bee Gees dankzij de jarige Barry Gibb hier bij Nostalgie Plus. 8 over 8. Een hele goede morgen. En blij dat u luistert naar de Good Morning Show. Met Crusoe, met Status Quo en met Mamas en Papas. Ja, dat blijft weekend een fantastische ochtendplaat. Vinden heerlijk om mee op te staan. Telkens weer de Mamas en de Papas. Oh.

Het bengen aan de schoolpoort. Met een beetje lang haar lukte dat wel. Status quo en roll over lay down in de Good Morning Show. Het is 8:45. Weet je wat ik zo miste op school al van de eerste schooldag? Muziek. Er was veel te weinig muziek op school. En dan had ik het over rock en over disco. Nee, geen kinderliedjes. Disco en rock, dat was er allemaal niet. Hè? Ja, dat moest je missen. In de zomervakantie deed je natuurlijk krikken wat je wilde. Dan kon je dat zo vaak draaien als je wilde. Maar op school, dat was pots gedaan. Zijn er ook van die dingen die je miste vanaf die eerste schooldag? Stuur maar 0477 900 800. Ja.

0: heb keuzestress. Ik wil elke ochtend de plaat van ABBA draaien en dan denk ik, ja, wat moet ik draaien? Er zijn er zoveel van die fantastische nummers die ze gemaakt hebben. Ja, ik had er toch geen moeten kiezen, hoor. Ja. Ik heb nog even tijd, hè. Ik raak er wel uit. Kitchen van Pelabas. Ja, en dan ga ik die ABBA draaien, beloofd.
1: Doom, vier chefs van Jam, met z'n weeren.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Want dat hier een keer met de shit voice-over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusse invasie.
1: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh, Niklas, daar, joh.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier was.
4: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.

0: autovakantieliefde geweest zijn. Fernando van ABBA Africa van Toto heb ik nog voor jou klaarstaan. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. Middelbare scholen zoeken creatieve manieren om toch vast te houden aan die pedagogische studiedagen, ondanks de afschaffing ervan door de Vlaamse regering. Maar uit de rondvraag van Nieuwsblad bij schooldirecteurs blijkt nu dat 1 op de 4 directies komend schooljaar nog zo'n pedagogische studiedag willen organiseren door leerlingen thuis zelfstandig opdrachten te laten uitvoeren. Meer dan 4000 ambtenaren die met ziektepensioen zijn, werken toch nog altijd voort. De meeste deeltijds, maar sommige ook fulltime, blijkt uit cijfers van minister van Pensioenen Jan Bon. Officieel zijn er bijna 85.000 vastbenoemde ambtenaren te ziek om ooit nog te werken. Maar sinds juni worden die wel stilletjes aan begeleid om toch terug aan de slag te gaan. En in Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, krijgt de erfgoedorganisatie Familiekunde opvallend meer aanvragen van mensen die zeggen dat ze zogezegd erfgenamen zijn van de goudschat die in Dendermonde is gevonden. Tijdens renovatiewerken in de grond van het voormalig huis van de Dendermondse brouwersfamilie van Assen vonden arbeiders vorige week de goudstaven en andere waardevolle munten. Die zouden samen zo'n 9 miljoen euro waard zijn. De erfgoedorganisatie, die normaal helpt bij het uitpluizen van stambomen, stuurt mogelijke familieleden nu door naar een advocaat of een notaris. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Het blijft meestal droog. Enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen. Maximaal van 90 graden aan zee tot 22 elders. Morgen klaart het eerst op, daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui bij 21 graden.
0: Dankjewel Bart. 8:55, eens kijken wat het allemaal oplevert op de weg. Het is, maar het valt goed mee natuurlijk, het is de eerste schooldag. Veel mensen zijn de kinderen naar school gaan brengen en die gaan wat later op het werk verschijnen. Of vandaag helemaal niet, lekker dagje vakantie. Het zal wel nodig zijn natuurlijk, ja, als je veel boodschappen moet doen voor die kleine. 57 kilometer file staat er op de E19 Mechelen-Brussel, 18 minuten erbij. Van Zems tot Machelen op de binnenring rond Brussel, 18 minuten erbij. Van Expo tot Machelen worden we aan op de E313 Rans-Antwerpen, verlies je 13 minuten. Van Rans tot Antwerpen-Oost op de A12 Boom-Antwerpen plus 11 minuten. Van Aartselaar tot Krijdal aan Kontigse Steenweg op de buitenring rond Brussel 11 minuten trager. Van Waterloo Centrum tot Leonard 10 minuten erbij op de E411 namen Brussel van Hoeilaar tot Jezus-Eik. En aansluitend daar ook nog eens 10 minuten extra op die E411 namen Brussel van Jezus-Eik tot Oudergem. Andere vertragingen maximum 7 minuten.
2: De Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

September wordt een fantastische maand. Alweer een fantastische maand bij Nostalgie Plus met de Big Five. Elke vrijdag een nieuwe hitlijst. Vijf vrijdagen lang. De Big Five Nederlandstalig, de Big Five Frans, de Big Five Rock'n'Roll, de Big Five Disco en de Big Five Mondiaal. Dat is nu vrijdag al, hè? Michel Follet is hier aan het klaarstomen. En die wil die herinneringen die je mee hebt gebracht uit andere landen, bijvoorbeeld na je vakantie, zeker draaien. Je moet alleen je favorieten kiezen, hè? Ja, dat doe je. Via nostalgie.plus staat een handig lijstje op roken. Een handige lijst met alle nummers die jou wel eens wat zouden kunnen zeggen. Zoals deze Duitse klassiek. Guten Morgen, Peter Maffay.

0: Ik twijfel er niet aan. Ik ben er zelfs heel erg zeker van dat deze in de Mondial Big Five zal staan vrijdag. Maar waar? Misschien wel op de eerste plaats, hè? Maar dat hangt alleen van jou af. Stemmen voor jouw favoriete hits uit andere Europese landen. In Portugees, in Duits, in Frans, in Italiaans. Laat maar komen, hè. Via nostalgie.plus kan je stemmen. En luister doe je vrijdag vanaf 10 uur na de Good Morning Show.
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
0: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
6: Nee, geen maar.
7: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes, wakko.
8: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
9: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
10: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

Mijn romantische ziel die mag af en toe ook willen spreken in de Good Morning Show, vind ik. En daarom ga ik Billy Joel draaien met She's Always a Woman. Dat is een mooie, hè? Ja, die komt eraan, maar misschien heb je ook wel zin in een plaatje. Kinderen zijn misschien nu al op school, school is begonnen. En dan denk je, hè, tijd voor mezelf. Laat ik eens een nummer aanvragen bij Nostalgie Plus. Een hit uit de 60s, 70s of 80s. Een nummer uit mijn golden years. Je weet wat je moet doen. 0477-900-800. Gewoon sturen en dan komt hij eraan. Zo simpel is het. 0477-900-800. Simple Minds na Sister Sledge en Lost in Music. Billy Joel, die hou je echt nog goed voor 9 uur, hoor.

voor 9. Van harte welkom bij Nostalgie Plus. We krijgen een droge dag vandaag, heeft onze weerman Erwin vanochtend al verteld. Al kan er wel een buitje vallen, daar hoef je niet aan te denken. We krijgen de zon te zien en dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk zijn ook emoties en sommige artiesten die delen die emoties beter dan anderen. Die kunnen hun gevoelens zo uiten, hè? En zo iemand is Billy Joel. She can kill

0: A woman, more than a woman, maak Bee Gees ervan. Dankzij Barry Gibb, die is vandaag 80. En elk uur hoor je een plaat van Bee Gees. En straks more than a woman dus, hè.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
0: Ik kan me voorstellen, nu de schoolpoorten weer toe zijn voor de lessen. Ja, het zal nog niet veel zijn, het zal eerder een feest zijn. Nu die weer toe zijn, nu je weer thuis zit, dat je denkt een kop koffie. En dat je terugdenkt aan dat onvergetelijk moment dat je jongste de school binnenstapte. Your golden years. Ontroerend, hè. Nostalgie plus. Het is 9:01, hier is het nieuws met Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. Middelbare scholen zoeken creatieve manieren om toch nog vast te houden aan die pedagogische studiedagen, ondanks de afschaffing ervan door de Vlaamse minister van Onderwijs, Zoal Demir. Maar uit een rondvraag van Nieuwsblad bij schooldirecteurs blijkt dat 1 op de 4 directies komend schooljaar toch nog zo'n pedagogische studiedag organiseert door leerlingen thuis zelfstandig opdrachten te laten maken. Minister Demir benadrukt wel dat ze ook geen heksenjacht zal houden op scholen die wel die studiedagen organiseren. Er is vanaf vandaag een nieuw strafwetboek. Best een historische dag dus, want het vervangt het bestaande strafwetboek dat teruggaat tot de tijd van Napoleon. Een van de belangrijkste vernieuwingen is dat het onderscheid tussen misdaden, wanbedrijven en overtredingen verdwijnt. Vanaf nu deelt het strafwetboek misdrijven op in 8 niveaus en een aantal verouderde misdrijven zijn geschrapt, maar er zijn ook nieuwe toegevoegd, zoals bijvoorbeeld ecocide, waarbij mensen opzettelijk de natuur en het milieu beschadigen. In Nepal en Tibet stijgt het aantal doden na de overstromingen van vorige week woensdag boven de 1000. Er blijven ook nog altijd 4400 mensen vermist. Een ingestorte gletsjer in het Himalaya-gebergte veroorzaakte verwoestende modderstromen met enorm veel water en stenen en veegde de volledige dorpen van de kaart in de grensregio daar tussen Nepal en Tibet. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen, blijft meestal droog. Enkel in het noorden en de Ardennen kan een bui vallen. Maximaal van 19 graden aan zee tot 22 elders. Morgen klaart het eerst op, daarna meer bewolking met in het noorden wat lichte regen of een bui bij 21 graden. Donderdag dan zware bewolking met wat motregen en tot 24 graden.
0: Flitsmeister heeft 50 kilometer file geteld. Op de A12 Boom Antwerpen verlies je 13 minuten. Van Aartsraar tot Willerijk. Op de buitenring rond Brussel 12 minuten trager. Van Da Ulpen tot Leonard op de E19 Mechelen-Brussel plus 11 minuten. Van Zems tot Machelen 10 minuten trager. Op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Machelen-Woluwelaan. En op de E313 Lumme Antwerpen komt er 10 minuten bij. Van Massenhoven tot Wommelgem. Hou rekening met een defect voertuig op de buitenring rond Brussel ter hoogte van Zaventem-Hennolaan. Daardoor staat er een file vanaf Wezenbeek op hem. Nog niet zo lang, maar het kan wel langer worden natuurlijk als dat voertuig daar nog lang het verkeer hindert. En andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 8 minuten.
7: The Good Morning Show
8: met Johan Henneman.

80 verjaardagskaartjes op één grote taart krijgen, dat is niet makkelijk. Dat gaan we ook niet doen. We gaan gewoon muziek draaien van Barry Gibb, van zijn Bee Gees samen met zijn broers. More Than a Woman. En er komt nog meer Bee Gees uit je radio op deze 1 september. Ja, waarom niet alleen de Bee Gees, hè, voor, Bee Gees voor Barry Gibb. Er was ook Barbra Streisand, Dion Warwick, Diana Ross, Celine Dion, Michael Jackson. Voor al die mensen schreef de man nummers. En telkens ik dit hoor, dan denk ik, het kan niet beter. Wat kan je dan in Seamus naam nog verbeteren aan dit nummer wel? Er is iemand die dat wel gedaan heeft en die er nog een straffere versie van gemaakt heeft, vind ik, hè. En dat was in het begin van de jaren 80, Phil Collins. Ja, ik ga hem draaien. Step

Zou het kunnen dat je die hit vergeten bent? Nee toch, Maurice Albert, zo heet de man. En hij scoorde halfweg de jaren 70 met deze Feelings. Ik had het daar straks al over die Motown Classic van Diana Ross en de Supremes, over You Can't Hurry Love. En of dat beter kan? Tuurlijk kan het beter, want Phil Collins die maakte er nog een schitterende versie van met zijn drums en met zijn stem. You Can't Hurry Love. Dat was in het begin van de jaren 80. En ik was er ook heel

0: Ik ben niet met vakantie geweest naar Schotland. Maar af en toe wil ik wel eens een doedelzak horen. En ik ga er ook een laten horen in de Good Morning Show. In welke vorm, dat kom je te weten.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
4: Het effect voel je direct.
3: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
5: Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neus begot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
7: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
7: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: Sessibo.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Samen aan tafel.
10: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
9: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
12: Ah ja?
11: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
12: Hé, maar die lust die ook, hè?
11: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Krevel.
14: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
15: Krevel, leef beter. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
16: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
17: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
16: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
19: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
20: Dank u, ImoWeb!
21: Ah, de zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
22: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
23: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
21: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
22: Oh, maar dat is correct.
24: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

Ik ben ervan overtuigd dat elke Schot een doelzak op zijn zolder liggen heeft. Een familiestuk, en regelmatig halen ze dat boven. Ook Paul McCartney heeft dat gedaan, samen met Wings. Weet je nog, Mull of Kintyre. Je mag nog eens genieten van die doedelzakmuziek na Desmond Dekker.

0: Een aardig moeilijk instrument om te spelen, hoor. Hij heeft dat niet allemaal zelf gedaan. Hij heeft dat zelf trouwens niet gedaan. Hij heeft daar voor beroep gedaan op de Campbelltown Pipe Band. Mocht je ooit meedoen aan een quiz, dan ben jij vast en zeker de enige die dat antwoord weet. Geen doedelzakken meer in het programma. Madonna, nee, die heeft er geen bij. En ook Raymond van het Groene Woud houdt het bij gitaren op, meisjes. 23 kilometer file, nog 10 minuten trager op de A12 Boom Antwerpen. Van Aartsraar tot Willerijk en ook 10 minuten vertragen op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Andere vertragingen liggen tussen 3 en 7 minuten.
1: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Een toffe vijf en een goede DJ. En dan had hij een amazing moment. En die versen van Raymond van het Groene Woud, die zitten in het collectieve geheugen. Daar ben ik zeker van. Jackie Wilson met Reed Petit, dat is voor zo.
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

0: Big Fives deze maand. Want september is Big Five naand bij Nostalgie Plus. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Erik, jij woont in Ramsel en jij bent heel lang geleden ook weer eens naar school geweest.
1: Ja, heel lang geleden.
0: Ja, dat waren andere tijden, hè, man?
1: Heel andere tijden.
0: Ja, maar een schoolbel die hadden ze wel, of niet?
1: Ja, die was er.
0: Maar maakte die een verschrikkelijk geluid?
1: En nu?
0: Maakte die een verschrikkelijk geluid of viel dat wel mee?
1: Nee, dat viel mee.
0: Ah, viel mee. En zat je met veel in die klassen toen, op de lagere school bijvoorbeeld?
1: De lagere school waren er gewoon zo'n 32 man.
0: Ja, dat kan wel tellen. Het zijn grote klassen, hè? Dat waren ze wel. Ja,
1: ik heb ook al naar de duim gehouden door de leerkrachten.
0: Ja, inderdaad. Erik, zullen we het ook eens over muziek hebben? Over de Mondial, over de Big Five en Mondial. Die komt er vrijdag aan. Jij hebt op 3 platen gestemd. Een Duitse zat erin. Weet je nog van wie?
1: Ik denk,
0: dat is heel goed. Het geheugen zit nog helemaal goed, Erik, bij jou. En dan heb je gekozen voor de Italiaanse weg. Hou je van het land?
1: We zijn overlaatst naar Firenze geweest, Frankrijk komt dat
0: ook. Ja, Frankrijk en Italië. Mooie vakantielanden zijn het wel, hè?
1: Ja, vooral de geschiedenis, hè.
0: Ja, en welke stond er op 2? Het is in Italiaanse, het is in Italiaanse?
1: Twijfel ik al. Ik denk Laura

0: Hè. Adriano Celentano met Pries en Colin en zijn Juzel komt er nu aan. En ik hoop dat hij heel erg hoog eindigt in de Big Five mondiaal. Maar dan moet er nog wel wat gestemd worden. Erik, zullen we zo afspreken dat iedereen voor Adriano Celentano stemt?
1: Dat mag van mij.
0: Oké, okay, nostalgie punt plus. Erik, nog een hele fijne dag. Hè. Tot later.
1: Tot een hele fijne dag.
0: Ja, dag.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.
4: Pries en Colin, 1992. You're the

0: er zit toch heel veel lekkers in je radio. Daar kan je van op aan hier bij Nostalgie Plus. En lekkers mag je ook heel erg letterlijk nemen. Zometeen bij Leen in Vrouwentongen als chef Timon Michiels binnenvalt.
1: Please, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
0: Het water komt je al in de mond. Ik merk het. Ma Baker nog van Bonnie M.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Oh,
2: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen. Want we gaan weer terug naar school.

0: springende start.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Ben jij een ochtendmens?
12: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
11: een vette schijf.
12: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
11: Even een fun fact.
12: Of met de collega's voor.
11: De meest foute 80's hit.
12: Gelijk heb je. Want voor elke mood
13: is iets anders goed.
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: Ment bestaat 15 jaar.
15: Happy birthday!
14: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
16: Zeer goedemorgen iedereen, super tof dat je erbij bent en dat we samen de voormiddag hier kunnen doorbrengen bij Nostalgie Plus. Het is 9:01, nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er zijn opnieuw bij ons 53 kinderen verwekt bij 39 verschillende moeders met het zaad van een Deense donor met een genetische afwijking die kanker veroorzaakt. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, FAGG. De stalen belanden in 24 landen. Vorig jaar bleek dat de Deense donor in totaal over heel Europa minstens 197 kinderen had verwekt. Als gevolg daarvan verscherpte onze fertiliteitscentra hun regelgeving. Er is vanaf vandaag een nieuw strafwetboek. Best dus een historische dag, want het vervangt het bestaande strafwetboek dat teruggaat tot de tijd van Napoleon. Een van de belangrijkste vernieuwingen is dat het onderscheid tussen misdaden, wanbedrijven en overtredingen verdwijnt. Vanaf nu deelt het strafwetboek misdrijven op in 8 niveaus. En een aantal verouderde misdrijven zijn geschrapt, maar er zijn ook nieuwe toegevoegd, zoals bijvoorbeeld ecocide, waarbij mensen opzettelijk de natuur en het milieu beschadigen. En ons land kan nog altijd geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ondanks het feit dat de deadline afloopt. In dat plan moet staan hoe onze regering kwetsbare natuur gaat herstellen. Bijvoorbeeld door meer dood hout te laten liggen in de bossen en meer groen in de steden en extra ruimte voor rivieren. Maar Brussel en Wallonië zijn nog niet klaar met een deel van hun werk. De regering De Wever mikt nu op een goedkeuring in de zomer van volgend jaar, een jaar na de deadline. Wolkenvelden en opklaringen en het blijft meestal droog bij 19 tot 22 graden. Morgen klaart het eerst op, in de namiddag meer bewolking met wat lichtregen of een bui. Maxima morgen rond 21 graden. Donderdag dan zwaar bewolkt met motregen en zo'n 24 graden.
18: Vrouwentongen met Leen de Marais.

van disco-invloeden was toen nog niks te bespeuren. Gewoon een prachtige, mooie poppy-song van eind jaren 60 van de Bee Gees. Een early Bee Gees, zoals we zeggen. Voor Nostalgie Plus is het de tweede schooldag vandaag. We zijn gisteren begonnen met het nieuwe radioseizoen. En voor jou, spruiten, groot of klein, begint het nieuwe schooljaar vandaag. En als alles goed gaat, zitten ze nu al vlijtig te luisteren en te noteren. Want er moet vanaf dag 1 worden lesgegeven, zegt minister Demir. En dus zullen ze straks, als alles goed gaat, al veel slimmer thuiskomen. We gaan ze laten doen daar in de schoolbanken en ons nu vooral met onze dagelijkse activiteiten bezighouden. Naar de beste muziek van de wereld luisteren. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen. MUZIEK

0: Een epische song is dit van John Parr. Hij heeft er een patent op. St. Elmo's Fire.
1: Gaat vreemd.
0: Gisteren hebben we in Leen Gaat Vreemd de zomer afgesloten. De meteorologische, zei weerman Bart gisteren op de televisie. Maar ook Rob de Nijs heeft hem symbolisch afgesloten met jouw keuze. Gisteren met En het werd zomer. En dus staat Gerard Cox, of slaat hij liever, de nagel op de

Die begon in mei en die heeft tot half augustus zeker geduurd. En we kunnen eigenlijk nog altijd niet klagen. Hè. Kan ook subtieler zijn om de zomer af te sluiten door een nazomer te bezingen.

0: Mijn grote chouchou, Joe Dassa en L'été Indien. Wat ga jij kiezen vandaag? In de Leen gaat vreemd. Gaat het Gerard Cox worden? Gerard Cox met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Of Joe Dassa die de nazomer bezingt in Amerika, in L'été Indien. Aan jou de keuze. Je gaat naar onze site. Je zegt daar wat je wil door aan te klikken. Of je stuurt mij een WhatsAppje met A of B. En je mag er zelfs bij vernoemen of bij vertellen waarom je A of B kiest. Het is weer voorbij of L'été Indien.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via onze site nostalgie.plus.

0: Voor wie zal het straks halleluja zijn? Voor Gerard Cox met zijn nostalgische Het is weer voorbij, die mooie zomer. Of het al even weemoedige L'été en jij van Joe Dassin. Maak je keuze via een WhatsAppje mij te sturen of via onze site, dat gaat ook. En de populairste, die ga ik straks draaien. Na onder meer een van mijn favoriete duetten. Twee gasten, enfin, een vrouw en een man die elkaar vonden op een receptie, bij elkaar gebracht worden en het was bingo hoor, toch muzikaal.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom Maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai.
5: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel. Leef beter.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
14: Ah ja?
15: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
14: Hé, maar die lust die kooks, hè?
15: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Een druk liedje, dat is het minste dat je kan zeggen van deze You Keep Me Hanging On van Diana Ross.
1: Leen gaat vreemd.
0: En haar Supremes natuurlijk. Leen gaat vreemd. Sinds gisteren weer twee keuzes niet-Engelstalige songs waaruit je kan kiezen. En dat kan inderdaad een Nederlandstalige zijn van Gerard Cox. Bijna een jaar geleden dat hij overleed op de gezegende leeftijd, toch wel van 85 jaar. Of Joe Dassin met L'été en jij bent eens gaan nakijken, die zijn we al heel lang kwijt. Hè. In 1980 stierf die op amper 42-jarige leeftijd. L'été en jij, dat was zijn keuze. Gerard Cox of L'été Indien met van Joe Dassin. Het was duidelijk hoor, waar jullie zeer veel zin in hebben. In deze mooie nazomer, mag ik het zo noemen?
2: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op depameubelen.be.
1: Nostalgie.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Mijn steek is op van dat liedje en de zanger stuurt er iemand mij. Ik weet de naam niet, maar ik ben het er helemaal mee eens. Als er eentje voor de Big Five, Franstalig ook. 18 september ga ik er om 10 uur aan beginnen. Stemmen maar op Les T en Dien van Joe Dassin. Het is duidelijk dat je de zomer of het voorbijgaan van de zomer nog een klein beetje wil uitstellen. Gerard Cox mag morgen nog eens proberen tegenover opnieuw een echte strandsong, een Spaanse.

0: Lekkers met Leen.
1: Jawel, ook chef Timon is back in the house. Elke dag om 11:15 in Vrouwentongen. Een leuk receptje. Zoals we van hem gewend zijn natuurlijk. Ik weet dat hij een leuk receptje vanuit Duitsland heeft meegebracht. Dat wordt tof. Alleen al om een klein beetje Duits te brabbelen. Ik kijk er al naar uit. Maar eerst gaan we een roodborstje vrijlaten. Zometeen.
2: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
3: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
4: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
1: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
3: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
3: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
2: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
7: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
8: Waar?
9: Nee, geen maar.
8: Alsof.
9: Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes? Wakko?
14: Gek! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
16: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Lekkers met Leen.
1: En met Timon, want sinds gisteren zijn we opnieuw begonnen. Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je hebt gisteren verteld dat je een drukke zomer hebt gehad. Je bent veel met je nieuwe restaurant bezig, Arlette, dat vanaf november open gaat.
2: Klopt. Maar ik heb ook veel in het buitenland gezeten.
1: Aha, wat heb je daar gedaan? Ja, vakantie? Op uw luigat gezeten?
2: Ja, was het maar zo. Nee, ik ben in Duitsland een nieuw programma aan het maken. En voor het voorjaar op tv te komen.
1: In Duitsland?
2: Ja, ik dacht, we doen een keer...
1: Auf Deutsch?
2: Ja, maar mijn Duits is rampzalig. Ja, dus het is echt wel... We hebben interviews, waar dat ik doe het samen met Ben Roelands. Die had het Vlaanderen Vakantieland.
1: Maar het is dus voor de Belgische televisie?
2: Het is voor
1: de
2: Belgische televisie. Okay, ja. Ja, en dus Ben en ik gaan naar Duitsland, elke keer verschillende regio's.
1: Ja.
2: En ik heb echt interviews dat een Duitser bezig is. En dat Ben dan een vraag stelt aan mij, dat ik zeg, maar ik heb hier echt niks van verstaan. Maar het idee van het programma is dat we eigenlijk elke regio een lokaal gerecht... Ik ga het leren binnen chef. We gaan dan naar alle verschillende producenten. En ik maak het op het einde. Maak ik mijn versie van de lokaal gerecht.
1: Ik vind Duitsland ook wel eens tof.
2: Ja, ik moet zeggen, ik vind het prachtig. We zijn al,
1: het is een mooi land, hè?
2: We zijn nu al 2 weken deze zomer. Ik vertrek overmorgen terug voor een paar dagen. Dus,
1: voor welke zender is dat? Mogen we dat weten?
2: Het wordt uitgezonden op VTM.
1: Op VTM, alright.
2: Ja, in het voorjaar.
1: En hoe heet het?
2: Taste Buds.
1: Taste?
2: Buds.
1: Buds?
2: Dus van Buddies... dat we zijn met twee onze Taste Buds.
1: In Duitsland dus?
2: In Duitsland.
1: En wat heb je daar... Enfin, je Duits is, heb je zelf ook Duits gesproken?
2: Jawohl.
1: Alleen dan daarvoor gaan kijken.
2: Mag ik me zeggen...
1: Wat wil je delen met ons van zoiets lekkers dat je daar gegeten hebt?
2: Ik heb daar één recept dat super gemakkelijk was. En dat was in Frankfurt. En dat was groene sauce.
1: Groene sauce. Ja.
2: En eigenlijk ben ik bij die chef leren maken. Maar ik was zo van... verwonderd hoe makkelijk dat is. Dus eigenlijk nemen ze 50% zuurroom. Ze nemen 50% kwark of verse kaas. En dan doen ze er 7 kruiden bij. En die 7 kruiden kun je kopen daar op de lokale markt.
1: Ah, oké. Okay. Zijn dat verse kruiden?
2: Het zijn verse kruiden. Er zit daar kervel bij. Er zit een beetje karwei bij. Er zit daar pimpernickel bij. Dus het zijn 7 lokale kruiden uit Frankfurt. Je kunt daar makkelijk opzoeken welke 7 kruiden dat zijn. En dat hakken ze er fijn bij. Maar echt totdat het bijna een soort pesto is. Dus ze hakken die kruiden zo fijn dat je echt een soort kruidenmoes krijgt. En dat doen ze onder die kwark en die Griekse yoghurt. Klein beetje limoensap en dat zit. En dat zit. Beetje zout. En
1: het is geen lopende?
2: Het is vrij vast, maar zij zetten het een paar uur in de frigo.

0: waardoor dat wel een kleine, ja, het wordt wat lopender.
1: Hmm.
0: En zij gebruiken dat bij Wienerschnitzel en ze geven dat.
1: Ah ja, dat is toch iets fris. Geeft
0: dat is
1: iets
0: super fris.
1: Fris.
0: Ja. Ja. En ik vond, en het klassieke gerecht is eigenlijk met gekookte aardappel en halfgekookte eieren. En dat is het gerecht op zijn eigen. Lekker, maar ik dacht, ik kon er wel nog iets leuker mee. Dus ik heb eigenlijk die saus vers gemaakt. Ik heb dat niet in de frigo gezet, dat je een beetje structuur hebt. En ik heb dan een vitello tonnato meegemaakt.
1: Ah, oh.
0: Ja, dus kalfsvlees aanbakken, schoon garen.
1: Ah,
0: dat je echt een heel fijne, ja, schelkens voor een vitello kunt maken. En daar heb ik die groene saus ondergedaan als dressing. En dat is mega lekker.
1: Zeg nog eens een keer groene saus.
0: Groene saus.
1: Bis morgen, Timon.
0: Ja, tot morgen.
1: Bis morgen.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
1: Oh, maar kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusse invasie.
11: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, daar joh.
13: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
15: Zeer goedemorgen. Ik heb voor zometeen Vultura klaarstaan, maar ook Fleetwood Mac's Little Lies. Your golden years, nostalgie. Eerst het nieuws van 11 uur en dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Alweer een donorschandaal in ons land, want er zijn opnieuw 53 kinderen verwekt bij 39 verschillende moeders met het zaad van een Deense donor met een genetische afwijking die kanker veroorzaakt, terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De stalen belanden in 24 landen. Vorig jaar bleek dat de Deense donor in totaal over heel Europa minstens bijna 200 kinderen had verwekt. Als gevolg daarvan verscherpte onze fertiliteitscentra hun regelgeving. Ons land kan nog altijd geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ondanks het feit dat de deadline afloopt. In dat plan moet staan hoe onze regering kwetsbare natuur gaat herstellen. Bijvoorbeeld door meer dood hout te laten liggen in de bossen en meer groen in de steden, extra ruimte voor rivieren. Maar Brussel en Wallonië zijn nog niet klaar met een deel van het werk. De regering De Wever mikt nu op een goedkeuring in de zomer van 2027. Dat is een jaar na de deadline. In Oekraïne zijn opnieuw zeker 9 mensen gedood bij Russische bombardementen afgelopen nacht in de hoofdstad Kiev. Zeker 14 andere inwoners raakten gewond, onder wie ook kinderen. De aanvallen gebeurden met raketten en drones en verschillende gebouwen staan er ook in brand. Ook gisteren kwamen 7 mensen om in Oekraïne bij Russische legeraanvallen en raakten nog eens een 40-tal andere mensen gewond. Wolkenvelden en opklaringen en het blijft meestal droog bij 19 tot 22 graden. Morgen klaart het dan eerst op. In de namiddag meer bewolking met wat lichte regen of een bui, maximaal rond 21 graden. En donderdag dan zwaar bewolkt met motregen en zo'n 24 graden.
17: Vrouwentongen met Leen de Marais.

0: The Little Lies van Fleetwood Mac. Zometeen Wiltura's Eenzaam Zonder Jou.
1: Filman Wout.
0: Ik heb een goede streamingtip voor jou. The Sixth Commandment op VRT Max. En 4 afleveringen. Het is een Britse reeks. De kans is dan al zeer groot dat die goed is. En deze is echt zeer goed. Hele goede acteurs. En gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over, ja, zeg maar, een duivelse man die het op oudere mensen gemunt heeft. Dus dat is mijn streamingtip. Maar Filman Wout die heeft de hele zomer streamingtips gegeven. En dat waren ook goede bij. Maar straks duwt hij ons richting cinema voor een film over, hoe zal ik het zeggen, de dood van een historische cinemafiguur. Dat is voor zometeen. Eerst Wiltura's Eenzaam Zonder Jou.

0: The Witch Queen of New Orleans van Redbone. Wout. Hij hangt aan de telefoon. Wout, een zeer goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alles kits?
1: Zeker, zeker. Ik ben nog een beetje aan het bekomen. Ik ben net terug van een werktrip naar Londen. Daar zal ik volgende week meer over vertellen. Want Het heeft te maken met een film die dan uitkomt. Dus dat is al een tease naar volgende week.
0: Een goede tease naar volgende week. Ja, goed.
1: Voilà.
0: Maar deze week gaan we het hebben...
1: Maar helemaal prima voor de rest, ja.
0: Alright, goed. Deze week gaan we het hebben over The Death of Robin Hood. Wel.
1: Yes.
0: Ja. Film met een fantastische acteur.
1: Hugh Jackman, hè?
0: Ja,
1: Hugh Jackman. Speelt Robin Hood. Ik ben blij dat je zegt fantastische acteur. Ik merk in mijn eigen omgeving dat de meningen verdeeld zijn.
0: Ah, echt?
1: Ik kan ook...

0: die zijn gezicht niet kunnen zien. Dus ik weet niet hoe dat precies komt. Misschien ene keer Wolverine te veel of die een Greatest Showman, lalali, lalala.
1: Maar ik vind dat nog nogal een authentieke acteur.
0: Ik vind dat, ja, absoluut.
1: Ja, ik zie hem niet spelen. En ik vind dat wel tof. Ik zie hem niet spelen. Ik zie echt dat figuur voor mij. Dus voilà. Robin Hood, The Death of Robin Hood. Waar gaat dat over? Ja. Over Robin Hood waarschijnlijk.
0: Uiteraard, het gaat niet over Lucky Luke. Maar het gaat inderdaad over Robin Hood. Het is een beetje voor de mensen die een soort Errol Flynn, Kevin Costner-achtige avonturenfilm met veel Telly Hoos en Joch Gijs verwachten, die blijven best weg. Want zoals de titel al aangeeft, is het een redelijk donkere versie van Robin Hood. Een Robin Hood die ouder geworden is, die een beetje aan het einde van zijn leven is eigenlijk, en die denkt, is het dit nu eigenlijk allemaal waard geweest? Robin Hood heeft een soort reputatie gekregen van de held, hè. Hij stal van de rijken en gaf aan de armen, maar natuurlijk, dat is allemaal niet nieuw, meerdere historici zullen zeggen, als je dat gaat opzoeken, die mythen en legenden zijn ook heel erg opgeschoond, zoals met alles, en in essentie is Robin Hood ook niet meer dan een gewoon bloeddorstige barbaar.
1: Een boefje eigenlijk, ja.
0: Ja, een smeerlapje. En het gaat dus eigenlijk over een Robin Hood die de balans opmaakt en die de kans krijgt om een laatste, of is het een eerste, goede daad te verrichten. Ah. Het is heel mooi gefilmd, vette serie, hè? Het is drukkend, het is donker. Je wordt er niet per se vrolijk van, maar het is door Hugh Jackman wel oprecht fantastisch gespeeld. Wat je net al zei, ik heb dat hier ook gegeloofd, die man. Ja. Als een oudere Robin Hood, gegeloofd die als een Robin Hood die niet van de braafste is. Het is niet voor the faint of heart. Het is bijzonder grafisch, een beetje bloederig, redelijk gewelddadig.
1: Ah, okay.
0: Met de Disney Robin Hood heeft het ook weinig te maken. En wat er zeer interessant aan is dat het eigenlijk een beetje bijna gaat over fake news en revisionisme. Omdat het net gaat over wat is de echte Robin Hood tegenover de legende die er toen in die tijd al van gemaakt is.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het ook verrassend genoeg een heel actuele film.
1: Ja, eigenlijk was er toen ook al fake news en werd er toen ook al opgesmukt of een andere waarheid.
0: Het bestond al in de jaren 1200, blijkbaar. Ja. Het is zo oud als de straat, werkelijk.
1: Ja, het lijkt mij iets voor mij. Een beetje bloederig. Ik mag dat. Ik mag dat wel. Maar zeker het gegeven van iets van langs een andere kant te bekijken, dat vind ik wel tof. The Death of Hugh Jackman in de bioscoop en vooral een aanrader van Wout. Hoeveel geef je hem op 5?
0: Ik geef dat toch wel een goede 3,5 op 5.
1: 3,5
0: ik vind dat echt de moeite waard om naar te gaan kijken.
1: En we kijken al uit naar je aanbeveling van volgende week. Wat fijne dag en dankjewel. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Ocean, dankjewel. Zometeen twee tortelduiven. Maar ondertussen weten we ook dat dat voor de schijn was. Elton John en Kiki Dee.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neus begot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
6: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: C'est
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
6: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
6: Hé, maar die lust die kooks, hè?
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko.
1: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Ben jij een ochtendmens?
13: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
12: een vette schijf.
13: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
14: is iets anders goed.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Ment bestaat 15 jaar.
16: Happy birthday!
15: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
17: Het beste uit de 60s, 70s.

minuten voor 11:30. Het is een 4 dagen werkweek voor mij. Want vrijdag starten we met de eerste van 5 Big 5's. De Big 5 mondiaal. Michel gaat die presenteren vanaf 10 uur 's ochtends. Alles kan daarin, het is te zeggen. Alle grootste hits die niet Engelstalig, Franstalig of Nederlandstalig zijn. Je moet maar naar onze site gaan, nostalgie.plus. En daar vind je een zeer uitgebreide lijst van alles wat Italiaans, Frans is. Zeker ook Duits. Dus stem daar jouw favorieten in onder dan vrijdag om 10 uur aan te beginnen met de prachtigste mondiale lijst. En op vrijdag 18 september, dan skip ik even een vrijdag die de Sol en Disco zal zijn met Tony. Maar op vrijdag 18 september de Big 5 Franstalig en de 100 beste Franstalige songs. Dat wil zeggen dat daar wel wat disco in zal zitten, wat feestnummers, wat echte melancholieke chansons. En daar hoort deze bij. Dus als jij Georges Moustaki in die top 100 wil, dan ga je hem er moeten instemmen. Le Métis.

Maar ze maakt een bult. Zoveel is duidelijk. You Sexy Thing, Hot Chocolate, Golden Earrings, When the Lady Smiles was eerst geen klassieker in de Verenigde Staten. Het weerhield er Hillary Clinton toch niet van om het in haar verkiezingscampagne van 2008 al te gebruiken. Wat heeft niet mogen zijn. Barack Obama won het toen van haar natuurlijk. Golden Earring, When the Lady Smiles.

0: je je paard gaan zadelen, je cowboybotten aantrekken. Zoek misschien iets dat als lasso kan dienen, want we gaan de prairie op achter die koeien aan met John Denver zometeen.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Your golden years.
3: Life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife. I got me old fiddle.

0: Ryan's Eloise wordt zo dadelijk opgevolgd door Al Stewart's Year of the Cat. En vanavond is er Anne met jouw verhaal. Een uurtje vroeger dit jaar, tussen 6 en 8. En deze week luistert ze naar jouw suggesties voor classics die voor jou de plaat van deze zomer werden. Maar nu is er eerst Michel natuurlijk, die ook weer in de schoolbanken zit. Smakelijk eten voor zometeen.
1: Dag juffrouw Leen, dag luisteraar. 1 september, hè, terug naar school met Leen. En met vandaag een heel bijzondere plaat van Carly Simon. Je hoort haar duidelijk zingen en toch wordt ze niet vermeld op de hoes. 1 naam staat erop, die van een onbekende, Will Powers.

Dat is dus die Will Powers. En je hoorde natuurlijk Carly Simon. Die stem ken je uit duizenden van You're So Vain. Wat blijkt, ik wist het zelf helemaal niet. Die Will Powers klinkt mannelijk, maar het is een vrouw. Een Lynn Goldsmith. En ze hebben aan de klank en aan het tempo zitten pitchen in de studio, waardoor ze als een man klonk. Want het is in feite een liedje dat de draak steekt met mental coaching. Kissing with confidence. Je leert kussen in 3 minuten. Die Lynn Goldsmith heeft daarna geen carrière gemaakt als zangeres, want dat was ze in feite niet. Wel als fotografe. Ze heeft zowat alle beroemdheden gefotografeerd. Heel knappe zwart-wit foto's, ik moet het zeggen. Michael Jackson, The Stones, Bruce Springsteen, Bob Dylan, allemaal zijn ze gepasseerd voor de lens van die Will Powers alias Lynn Goldsmith. Straks in 100% voor de...

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Meer tijd met je vrienden nodig?
3: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuiten en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
4: Ching ching!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, ImoWeb!
9: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
10: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
9: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
10: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
9: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
10: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Ik wou dat het 32 augustus was, maar de realiteit zegt anders. Het is 1 september. Your golden years. Nostalgie plus. Nieuws met Bart van Langhoven. Dag Bart.
13: Een goedemiddag. Sociale onrust bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond wil staken omdat de luchtvaartmaatschappij opnieuw naar Tel Aviv in Israël wil vliegen vanaf eind deze maand. En piloten en cabinepersoneel moeten verplicht die vluchten doen. Maar sommigen voelen zich daar niet veilig bij en zijn bang voor raketaanvallen of vinden het ethisch en moreel niet meer kunnen. Maar Brussels Airlines weigert om met vrijwilligers naar Israël te vliegen en dat kan niet, zegt de christelijke vakbond. De stakingsaanzegging bij Brussels Airlines gaat in vanaf vandaag. BNP Paribas Fortis verhoogt de jaarlijkse rente op zijn zogenaamde Boost-spaarrekening, waar klanten tot €500 per maand kunnen bijsparen. De basisrente verhoogt naar 1,75%. De getrouwheidspremie blijft wel op 1,5% staan. En met een gezamenlijke rente van 3,25% voor geld dat minstens een jaar blijft staan, is dat de op één na meest renderende spaarrekening in ons land. Ook Fintro en Hello Bank bieden die Boost-spaarrekening aan. En in Overasselt, ten zuiden van Nijmegen, in de Nederlandse provincie Gelderland, is een grote politieactie aan de gang. Speciale agenten vielen er een boerderij binnen en pakten verschillende mensen op. De krant De Telegraaf schrijft dat het mogelijk te maken heeft met de voortvluchtige drugsbaron Bolle Jos Leidekkers, die nog 14 jaar cel kreeg van de rechter in Tongeren in de drugszaak Costa, een paar maanden geleden. In Overasselt schoot de onbekende ook iemand dood en raakte twee agenten gewond toen ze wilden tussenkomen. Wolkenvelden en opklaringen. Blijft meestal droog bij 19 tot 22 graden. Morgen klaart het eerst op. In de namiddag meer bewolking met wat lichte regen of een bui en maximaal rond 21 graden. En donderdag zwaar bewolkt met motregen en zo'n 24 graden.
14: Follet
15: met Michel Follet.

Altijd weer een nieuwe start. 1 september ingezegend door Maxine Nightingale. Ja, je kan dan al jaren niet meer schoolplichtig zijn. Zelfs een gepensioneerde vent als ik, die voelt 1 september een beetje als terug de boekentas aanbinden. Wellicht uit solidariteit met die schoolgaande jeugd. Ik ben Klasje vandaag. Nijman Benny, Stevens Cat, de Pape Sen staat in voor de technische installatie in het lokaal. Springfield Dusty, Jackson Michael, Fuga Michel, die moet ik in de gaten houden. Alle leerlingen met de voornaam Michel trouwens. En Wade John, die heeft mijn klasje gemist blijkbaar. Welkom.

0: Ik heb altijd het gevoel, hij wil nog verder zingen en de plaat is gedaan. John Waite, zanger van The Babies, later van Bad English. Solo in 84 met een Amerikaanse nummer 1 hit, Missing You. Op 4 juli werd hij 74. We veranderen van toon van register. Ik heb een zwak voor de liedjes, de Zuiderse liedjes van Enrico Macias.
1: 100% Frans.
0: Ja, het is een Frans-Algerijnse zanger. In eigen land, een waar icoon. En hier onthouden we vooral zijn jaren 60 hits. Een van zijn mooiste, dit van Melancholie doordrenkt chanson.

Enrico Macias, verrukkelijk eerbetoon aan Legend du Nord met een prachtige orchestratie en dat vleugje accordeon helemaal waar ik voor smelt in Le Nord. Meer bepaald de stad Lille, kan je nu zaterdag en zondag naar de grootste braderie van Europa. Echt een belevenis. Chad Stevens liet zich in 1971 inspireren door Griekse volksmuziek voor Ruby Love.

Cat Stevens. Met het Zuiderse Ruby Love. Hij leerde zelf de bouzouki spelen, want had altijd een zwak voor Griekse muziek. De voorloper van zijn misschien wel bekendste hit Morning Has Broken. Ook iemand die dweepte met Griekenland en vaak liedjes van daar hertaalde, Benny Nijman. Zo heette dit oorspronkelijk Agapimou.

0: doorbraak voor Benny Nijman in 1980. Het prettige, ik weet niet hoe, meer muziek uit Nederland. Zometeen met Poesika.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

Ja, dat is een weersvoorspelling die je liever niet wil horen. Anderzijds, niemand wil tropische temperaturen op 1 september. Regenbuien verzachten de pijn dat de zomervakantie voorbij is. Pussycat en Wet Day in September, dat door de Spaanse flamenco-gitaar tussendoor toch een beetje exotisch aanvoelde. Swing Out Sister nu maakt zijn of haar naam waar met deze.

0: Wat blijft dit een heerlijke single van 1992. Swing Out Sister en Am I the Same Girl in de jaren 60 circuleerde er een populaire instrumentale versie, Soulful Strut. En ook Dusty Springfield nam het eind jaren 60 op. Die hoor je straks nog helemaal jaren 60. Connie Francis in het Duits.
1: 100% retro.

0: Connie Francis, haar vierde Duitsstalige single, die ze overigens ook in het Nederlands inzong.
1: Ja, ja, ja, ja, je bent niet van mij. Nooit zag je me staan.
0: Ja, daarvoor nam ze wel een gammel vertaalbureau onder de arm, want het werd dus Jij bent niet van mij. Connie Francis nam het uiteindelijk op in 8 talen, waaronder het Portugees en het Japans. En in haar eigen taal werd het geen succes, maar het werd wereldwijd haar grootste hit, zelfs goed voor nummer 1 in Duitsland. Ken je deze nog? Will Powers is haar naam, maar ze huurde Carly Simon in om de single meer weerklank te geven. Jawel, Will Powers is geen man, maar een vrouw. Het maffe Kissing with Carly.

1987, Zoenen voor Dummies. Verpakt als deze hit van Will Powers en Carly Simon. Die staat nergens vermeld op de hoes. Maar één klein fotootje verraadde haar aanwezigheid en natuurlijk die unieke stem. Veel bekende namen schreven mee aan dit nummer. Kissing with Confidence, Nile Rodgers van Chic, Todd Rundgren en Steve Winwood. We laten de zomer nog niet helemaal achter ons. Dit liedje ademt alles uit wat vakantie moet zijn. Michel Fugain.

0: Michel Fugain en gevolg, Le Big Bazaar heette die. Nu, achteraf klinkt dat vreemd, hè? Een gevleugelde uitspraak van hem. Zingen is geen vak voor dromers. Dat kan best, maar hij deed ons wel geregeld wegdromen. Reserveer nu al maar een van de hoogste plaatsen voor Une Belle Histoire in de Big Five Franse Top 100. Afspraak op 18 september bij Nostalgie Plus. Op 14 juli zonden we alle Franse Top 100 uit. Toen stond Michel Fugain helemaal bovenaan. Zometeen Barbara en Barry.
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
5: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
0: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
3: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: 100% Follet.

Barbara is het al 4 jaar. Barry Gibb wordt vandaag 80. Op zijn 24e verjaardag trouwde Barry trouwens met een Miss Edinburgh. Die heette Linda Gray en samen kregen ze maar liefst 5 kinderen. Even de roddelrubriek. Hoewel, nee, het is gewoon realiteit, hè. De tijd van festivals is misschien voorbij. Die van tuinfeestjes, barbecues en straatfeesten nog lang niet. De ene jaarmarkt lost de andere af begin september. Al krijgen scholen daar geen vrij meer voor als het van Zoual Demir afhangt. Iedereen is uitgenodigd, jong en oud, op 1 september op dit feestje. Garden Party met Zo Forte.

0: Wat blijft dit een verrukkelijk instrumentale, heel vrij uitgevoerd. Hè? De IJslandse groep Mezzo Forte. Ze bestaan al sinds 1977, draaien nog altijd mee. Half augustus traden ze op in Basel in Zwitserland en de eerstvolgende 5 optredens staan gepland van 16 tot 20 september in Bergen. Jammer genoeg niet Mons, niet bergen in ons land, wel bergen in Noorwegen. Je kan alvast niet zeggen dat je vandaag niets hebt bijgeleerd over aardrijkskunde. De Elegasten.
1: 100% van bij ons.

Ik kon het niet laten om meteen te informeren of 1 september al een zinvolle dag was voor de schoolgaande jeugd. Slecht karakter als ik heb met de hele gasten. Bad, de lang verwachte opvolger van Thriller, werd op 1 september wereldwijd gelanceerd in

Michael Jackson en Bad. Zijn filmbiografie bracht ondertussen al meer dan 1 miljard dollar op en is één van de weinige kaskrakers in de bioscoop dit jaar. Ik weiger aan doemdenken te doen op 1 september, ondanks dat Dusty Springfield zingt The Summer Is Over. Niets is minder waar. Je hebt nog recht op 20 dagen en op dat heerlijke nummer van haar. Veel plezier met Domi, Seb en...

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Een zeer goede middag. Welkom bij Nostalgie Plus op deze eerste schooldag. Aftellen naar 4 uur zeker. Met een verjaardag vandaag, een belangrijke verjaardag. 80 jaar heeft hij op de teller staan. Barry Gibb van de Bee Gees. Ieder uur een plaats, zometeen Nights on Broadway. Your golden years. Nostalgie Plus. En nu eerst tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Highland Warehouse. Er is een akkoord getekend met zowel autobouwer Audi als het Brusselse gewest. Want de Heile Groep wil de site ombouwen tot een gemengd stedelijk bedrijvenpark. De site is 55 hectare groot, perfect dus om er verschillende bedrijven te houden waar op termijn tot 3000 jobs moeten komen. Met welke bedrijven er gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het groot drugsproces Costa moet toch deels herbeginnen. 43 beklaagden gaan in beroep. Eind juli werden zo'n 50 mensen veroordeeld voor de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Ze kregen celstraffen tot 13 jaar en een boete van in totaal meer dan 5 miljoen euro. Onder meer kopstukken Willy van Mechelen, Geert Frisson en Tom Bastiaanse krijgen een nieuw proces. De zaak gaat nu verder in het Hof van Beroep in Antwerpen. In Noorwegen legt Hakon rond deze tijd de eed af als de nieuwe koning Hakon de 8e. De ceremonie vindt plaats in het parlement in Oslo. Onder meer zijn 2 kinderen zijn daarbij, maar zijn vrouw Mette Marit niet, dat meldt het Koninklijk Paleis. Ze voelt zich niet goed genoeg na haar longtransplantatie in juni. Koning Hakon volgt zijn vader Harald op, die overleed vorige week vrijdag. Hij werd 89. En voetbalclub Union mag zijn Europa League wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva niet in het stadion van Oud-Heverlee-Leuven spelen. Ze spelen daar normaal alle Europese thuismatchen omdat hun eigen stadion niet voldoet aan de UEFA-regels. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt deze wedstrijd, want het is niet veilig genoeg, zelfs niet achter gesloten deuren. De match vindt eind volgende maand plaats, waar is nog niet duidelijk. Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt dan zonniger en droger.

zogenaamde sofistipop. Elegant. En de rest van de jaren 80 zouden ze de hitparades in gaan domineren. De band rond Sade Adu van haar debuutalbum uit 1984. Dat was Your Love is King hier bij Nostalgie Plus. Op deze dinsdag, waarin we dus ieder uur een plaat draaien van de Bee Gees of van Barry Gibb. We begonnen daar straks met Nights on Broadway. De man wordt vandaag 80 jaar. The Beach Boys straks en Good Vibrations. Nu eerst de mannen van de Rolling Stones, the greatest rock'n'roll band in the world, die zich even op het discopad begaven in 1978 met Miss You.

0: vooruitstrevend in 1966, de Beach Boys met Good Vibration. Straks een liedje dat voor het eerst in 1963 al werd opgenomen door Richard Chamberlain en geschreven werd door Burt Bacharach en Hal David. In de vroege jaren 70 werd het een dikke hit voor Karen en Richard Carpenter. Dat is voor zometeen.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
1: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
6: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brusse invasie.
10: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh. Niklas, daar joh.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toast.

0: Ook weer geprobeerd dat vocale hoogstandje van zanger Morten Harkett nog een keertje te proberen evenaren. Aha, was dat met Take On Me.
1: Vergeten groeven.
0: Vergeten groeven brengt ons vandaag naar Nederland. En daar is een aanleiding voor, want de zangeres die ik zo meteen ga draaien viert vandaag haar 80ste verjaardag. En eigenlijk is het zo'n mooi liedje dat het jammer is dat het niet meer gedraaid wordt op de Vlaamse radio. Ik heb het over de Nederlandse zangeres Laurie Spee die vandaag haar 80ste verjaardag viert. In 1982 scoorde ze een grote hit in de Lage Landen met How Many Times.

Chris Montez met een aanstekelijk liedje uit de jaren 60 dat eigenlijk al veel ouder was, al in 1945 geschreven werd voor een musical. Maar de grote hitversie was dus in 66 voor Chris Montez, The More I See You. Straks de titelsong van het legendarische dubbelalbum van Bruce Springsteen uit 1980. Nu eerst Esther Phillips. What a difference a day makes. 24 little hours.

difference.

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
9: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
9: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
8: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nog voor je kan denken...
13: Pas op voor die borduur!
12: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
14: Nee, schat, het is meun.
12: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
12: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
15: En mijn broer zijn scheve tanden.
12: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Go Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
17: Nostalgie Plus.

Gisteren draaide ik al Hungry Heart van Bruce Springsteen. Dat was een meer opgewekte track van het album The River. Dit was de titelsong waarmee Bruce Springsteen een echte classic afleverde hier bij Nostalgie Plus. En daarstraks draaide ik Alahaha, waar je die falsetto stem van Morten Harkett kon nadoen. En dat kan bij deze ook. Probeer de noten maar een keertje te halen van de Stylistics met You Make Me Feel Brand New.

0: niemand minder dan Graham Goldman, die later nog een van de oprichters zou zijn van de legendarische band 10cc, Herman's Hermits en No Milk Today.
1: De Big Five.
0: Vijf vrijdagen, vijf genres, vijf toplijsten, dat zijn de Big Five deze hele maand september. Hier bij Nostalgie Plus zetten we iedere vrijdag een andere genre in de kijker. En aanstaande vrijdag zetten we talen in de kijker in de Big Five mondiaal. Presenteerd door Michel, dat is aanstaande vrijdag het geval. Alle talen behalve het Nederlands en het Engels. Want die komen wel heel vaak voorbij in die andere lijsten. En een van de adapten van de Neue Deutsche Welle begin jaren 80 kwam uit Duitsland. Uit de buurt van de Rijn. Hoe kan het anders als je bandnaam Rheingold is? Dreiklangs, Dimensionen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Barry Gibb viert vandaag zijn 80ste verjaardag. En dat vieren we ook bij Nostalgie Plus. Ieder uur een plaat van de Bee Gees. Your golden years. Met zometeen Staying Alive. Nostalgie Plus. En eerst is dit het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het was de warmste zomer ooit in ons land, dat zegt het KMI. Gemiddeld werd het 20,3 graden, dat is een pak meer dan het vorige record uit 2018. Toen was het gemiddeld 19,9 graden. Het was dit jaar ook een echte recordzomer met 3 hittegolven en de verschillende dagrecords. En het was zelfs 64 dagen op rij warmer dan 20 graden, dat is ongezien. Maar opvallend, het was niet de droogste zomer ooit, ondanks het dorre gras en die lage waterstanden van de rivieren. Het komt vooral doordat er eind augustus toch nog veel regen viel. In Overasselt in Nederland is een grote politieactie bezig na een dodelijke schietpartij afgelopen nacht. Er viel 1 dode en 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen verschillende verdachten opgepakt. Het dorp is bijna volledig afgesloten. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf is het geweld mogelijk gelinkt aan de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos of ook wel Jos Leidekkers. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Haakon de eed afgelegd. De ceremonie vond plaats in het parlement in Oslo. Opvallende afwezige was zijn vrouw Mette Marit. Volgens het Koninklijk Paleis voelde ze zich nog niet goed genoeg na haar longtransplantatie in juni. Koning Haakon zweerde trouw aan het Koninkrijk Noorwegen. Zijn 2 kinderen en zijn moeder waren er wel bij. Koning Haakon volgt zijn vader Harald op, die overleed vorige week vrijdag. Hij werd 89. Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt ook zonniger en droger.

Het betekende in 1968 de officiële start van haar solo-carrière. Want het liedje werd uitgebracht als Mama Cass Elliot. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het ook gewoon van de mama's en de papa's zou zijn. Dream a Little Dream. Na een jarige Barry Gibb van de Bee Gees met Staying Alive bij Nostalgie Plus. Straks, Life is What You Make It. Dat is een mooie ingesteldheid. Talk Talk.

0: was werkelijk een muzikaal genie. Mark Hollis van Talk Talk kreeg van de platenmaatschappij EMI de opdracht om een commercieel toegankelijke hit te schrijven, maar toch moest hij toch weer een paar laagjes toevoegen. En dat wisten we wel te appreciëren. Talk Talk bij Nostalgie Plus. Life's what you make it. En straks naar de disco van de jaren 70 met Lou Rawls.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
9: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
10: Ja, hallo. Zeg, mijn Amigo-golf werkt niet.
9: En heb je de stekker ingestoken?
10: Nu werkt het. Merci.
9: Graag gedaan.
8: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
11: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, Imoweb!
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
15: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
14: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
15: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
17: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Lou Rawls en zijn diepe stem bijna uit duizenden te herkennen. See you when I get there.
1: The Big Five.
0: Vijf vrijdagen, vijf genres, vijf toplijsten. Dat zijn de Big Five hier bij Nostalgie Plus. Aanstaande vrijdag de eerste van vijf lijsten. Dat is de Big Five Mondiaal met Michel. Alle talen behalve het Nederlands en het Engels gaan erin voorbij komen. En als je zelf je steentje wilt bijdragen, dan mag je altijd stemmen gaan via onze website nostalgie.plus. En ik geef je suggesties om te kunnen gaan stemmen. Terug naar het Songfestival van 1964 met Gigliola Cinquetti. Een plaat die we misschien wel gaan tegenkomen aanstaande vrijdag. Als je erop gaat stemmen. Non l'état.

En dat einde is gewoon briljant te noemen, dankzij producer George Martin, die voorstelde om de legendarische jazzsaxofonist Tom Scott uit te nodigen in de studio. Het leverde Paul McCartney en Wings in 1975 een dikke hit op van het album Venus and Mars. Dat was Listen to What the Man Says. En nu naar het begin van de jaren 80 met Rick James, die daarvoor de hulp kreeg van de Temptations.

0: Boskijk schreef het nummer samen met een 21-jarige David Page, die later nog heel wat beroemder zou worden dankzij zijn werk bij Toto. Jeff Porcaro, die werkte mee. En David Hungates, die was ook in de studio aanwezig tijdens de opnames van deze Lowdown.
1: Vergeten groeven.
0: En voor onze vergeten groeven gaan we naar een meezinger uit 1990 met een zingende acteur. Want de mensen kenden hem vooral als soapster uit de Australische reeks Neighbours en Home and Away. Zijn naam was Craig McLachlan, die vandaag zijn 61ste verjaardag viert op deze 1 september. In 1990 had hij een hit met Mona.

0: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
5: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
6: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
6: Hé, hey, maar die lust die kooks, hè?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

Bruce Springsteen schreef het met Elvis in zijn achterhoofd. Maar voor Elvis de kans had om het een keertje te beluisteren, was hij al dood neergevallen. Fire van de Pointer Sisters in Extremis in 1979. Toch nog een hit voor de Pointer Sisters en Nostalgie Plus. Met ABBA zometeen. Die zenden een noodsignaal uit na Elton John. You

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Kruidvatdeals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu, -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neusbegot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiques.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: C'est
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: Renault.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
13: Nog voor je kan denken.
14: Pas op voor die borduur.
13: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
14: Kan dat nu niet doen.
13: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
14: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
15: En krijg ik roze blokjes?
13: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
17: Schat, ik zie je graag.
18: Ja, maar...
17: Maar nee, geen maar.
18: Oh.
17: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
19: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
20: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeapelmoes deze week.
19: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
21: Ben jij een ochtendmens?
22: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met...
21: Een vette schijf.
22: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer... Kies je voor...
21: Even een fun fact.
22: Of met de collega's voor...
21: De meest foute 80's hit.
22: Gelijk heb je. Want voor elke mood...
23: Is iets anders goed.
22: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
24: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
25: Oh, dat is goed.
24: De temperatuur van het douchewater was perfect.
25: Oh, dat is goed.
24: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
25: Dat was goed.
24: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
26: Oei, dat is niet goed.
27: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
28: Ment bestaat 15 jaar.
29: Happy birthday!
28: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
30: Barry Gibb wordt vandaag 80 en dat vieren we met zometeen een classic van de Bee Gees uit de jaren 60. Words heb ik voor je klaarstaan.
31: Your golden years, nostalgie plus.
30: En zo is het alweer 3 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jongeren die in een jeugdinstelling naar school gaan, kunnen daar nu ook hun diploma halen. Ze konden er al lessen volgen, maar die leerstof telt uiteindelijk niet mee om een officieel diploma voor het middelbaar onderwijs te krijgen. Dat verandert nu. De jeugdinstelling krijgt nu meer autonomie. Leerkrachten mogen er attesten uitreiken en ook testen afnemen. Maar jongeren kunnen uiteraard ook nog afstuderen aan hun oude school als ze vrijkomen. Afgelopen zomer was de warmste zomer ooit in ons land, dat zegt het KMI. Gemiddeld werd het 20,3 graden, dat is een pak meer dan het vorige record uit 2018. Toen was het gemiddeld 19,9 graden. Het was dit jaar ook een echt record zomer met 3 hittegolven en de verschillende dagrecords. En het was zelfs 64 dagen op rij warmer dan 20 graden, dat is ongezien. Maar opvallend, het was niet de droogste zomer ooit, ondanks het dorre gras en de lage waterstanden van de rivieren. Het komt vooral doordat er eind augustus toch nog wel wat regen viel. En de ex-Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid. Dat heeft hij gezegd aan een lokale krant. Starmer wil zich nu vooral focussen op internationale zaken zoals defensie, veiligheid, technologie en de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Starmer is 63. Hij was 11 jaar lang parlementslid en tot eind juli ook nog Brits premier. Maar hij stapte onder grote druk op na teleurstellende verkiezingsresultaten. Andy Burnham volgde hem op als nieuwe premier. Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maxima tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt zonniger en droger.

Een band die heel wat evoluties heeft doorgemaakt in hun carrière. Begon als Jefferson Airplane, daarnaast Jefferson Starship en Starship in de jaren 80. En dat klonk helemaal anders dan bijvoorbeeld die plaat van Jefferson Airplane die ik gisteren draaide. Somebody to Love. We Built This City, grote hit in 1986 voor de band rond Grey Slick. John Fred en his Playboy Band met Judy in the Skies. Dat is voor zometeen, na deze disco-stamper uit 1976 van Boney M. She's crazy like a fool.

0: muzikale knipoog naar The Beatles en Lucy in the Sky with Diamonds in 1968 voor John Fred en de Playboy Band en Judy in the Skies. Queen met Radio Gaga, dat is voor zometeen. En de debuutsingle van Anita Meijer staat voor je klaar.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in Pick & Mix.
8: Hé, maar die lust die ook, hè?
7: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

0: Ze maakte flink gebruik van beelden uit een stomme film van heel lang geleden, Metropolis van Fritz Lang. Het werd een van de meest gedraaide clips op MTV in die periode. Queen met Radio Gaga.
1: Vergeten groeven.
0: En voor de vergeten groef van dit uur ga ik naar de jaren 80. Naar een zangeres die vandaag 69 jaar is geworden. Haar naam is Gloria Estefan. Die begon ooit bij de Miami Sound Machine. Later werd dat Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En nog later ging ze solo. En dan moet je een keuze maken uit een vergeten groef van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En dan kom ik uit in 1986, moet ik zeggen. Met dit liedje hier, dat misschien allemaal een klein beetje vergeten zijn. Maar wel heel erg leuk is. Falling in Love.

laatste single die uitgebracht werd onder de naam The Supremes. Later zou Barry Gordy beslissen om de groepsnaam officieel te veranderen in Diana Ross and The Supremes. The Happening uit 1967. Onverslijdbaar. Een vrolijk feestje. Daar klinkt het naar. Maar het gaat wel over een gebroken hart. Straks, na de disco van begin van de jaren 80 met The Whispers and The Beat Goes On. Nu Leo Sayer. I was trying to

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
1: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrelen.
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.

nieuwe generatie het nummer kennen als sample in een plaat van Will Smith. Maar dit was het origineel, die disco-stamper uit 1980 van The Whispers and The Beat Goes On. Zingende tweelingen, we komen ze niet vaak tegen. We denken bijvoorbeeld aan het duo uit Schotland van I'm Gonna Be 500 Miles, The Proclaimers. En ook dit waren tweelingen uit 1977, de Alessi Brothers.

0: allereerste single van The Hollies nadat Graham Nash de groep had verlaten om samen met David Crosby en Stephen Stills Crosby, Stills, Nash en Young te gaan vormen. En het werd wel een grote hit, ondanks het verlies van die frontman Graham Nash. The Hollies met Sorry Suzanne.
1: The Big Five.
0: Het is Big Five maand hier bij Nostalgie Plus. 5 vrijdagen, 5 genres, 5 toplijsten op een rij. En jouw bijdrage is meer dan welkom via onze website nostalgie.plus. Aanstaande vrijdag is dat de lijst mondiaal met liedjes in andere talen. En suggesties, die ga ik je geven. Iedere dag wel eentje, minstens eentje. Hervé Villard, 1980, deze, Reviens.
2: Reviens, elle est là, près de moi. Elle est belle, je te vois quand je suis avec elle. Après tout,

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elk medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
6: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
7: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
6: De Brusse invasie.
5: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
7: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
5: Niklas, how are you?
7: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
5: Want toch even proberen een douche te pakken hier, Toos.
8: In mijn boekentasje zit de beste muziek en daar is heel wat van de Bee Gees bij, want Barry Gibb wordt vandaag 80. Ik heb Jive Talking.
9: You're golden.
8: Het is 4:00 nieuws met Fraukje Kajon.
10: Goedemiddag. Een man van 60 uit Ninoven is in het ziekenhuis hersendood verklaard na een aanval van Aziatische hoornaars. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt de familie. De man werd vorige week tientallen keren gestoken toen hij zijn pony wilde voederen. Hij kreeg een hartstilstand en belandde in coma in het ziekenhuis. De man was niet allergisch voor wespensteken, maar de hoeveelheid gif was wellicht te groot. Volgens de dokters is er geen hersenactiviteit meer. Ze zetten de pijnmedicatie geleidelijk aan stop. De gevangenisbonden zitten in Brussel opnieuw samen met justitieminister Verlinde. Het gesprek gisteren leverde nog niets concreet op. Het gevangenispersoneel wil dringend oplossingen voor alle problemen, zoals de overbevolking, het personeelstekort en de veiligheid in onze gevangenissen. Maar de tijd dringt wel, want de vakbonden dreigen opnieuw te staken vanaf zondag als er geen akkoord wordt gevonden. En de ex-Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid. Dat heeft hij gezegd aan een lokale krant. Starmer wil zich vooral focussen op internationale zaken zoals defensie, veiligheid en technologie. Starmer is 63, hij was 11 jaar lang parlementslid en tot eind juli ook nog Britse premier. Maar hij stapte onder grote druk op na teleurstellende verkiezingsresultaten. Andy Burnham volgt hem op als nieuwe premier. Deze namiddag zon en wolken met lokaal kans op een bui en maxima tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, maar wel meestal droog tot 21 graden. Donderdag en vrijdag opnieuw wisselvalliger met lichte regen en 23 graden. Het weekend wordt dan zonniger en droger.
8: De files met 10 minuten vertraging of meer. Het zijn er 3. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je 10 minuten aan van Antwerpen-Noord tot Deurne. Antwerpse ring richting Nederland 10 van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. En op de Brusselse binnenring ook 10 minuten van Sint-Stevens Wolen we tot in Tervuren.
11: Good Vibrations
12: met Sebastian de Krop.

Steve Miller Band met Abracadabra. En goedemiddag, het is 4:09, dinsdag 1 september, de eerste schooldag. En ja, zeker ook voor mijn dochter, Nona, is het een bijzondere 1 september, want zij is vandaag begonnen in het middelbaar. Ja, wat worden ze toch vlug groot, de kindjes. Ik ben al benieuwd naar haar verhalen straks, maar eerst een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Laura Klaes van Testaankoop. Want zij komt ook dit jaar iedere dinsdag langs met consumententips. Vandaag gaat het over de staatsbon. Ik geef filmtickets weg in mijn quiz De Openingszin. En vandaag extra veel muziek van de Bee Gees, want het is Barry Gibb zijn verjaardag. Hij wordt 80. We beginnen ieder uur met een classic van Bee Gees. En straks na 5 uur speel ik de Barry Gibb top 3, met daarin de 3 populairste classics van de band, gekozen door jou als luisteraar. Dus reageer en laat ook even weten wat er voor jou zeker in die top 3 moet. Welke classic van Bee Gees moet ik straks na 5 uur spelen? Stuur het via nostalgie.plus of met WhatsApp op 0477 900 800.

0: doet jou misschien wel zin krijgen in een citytrip naar Parijs. En waarom ook niet, want het wordt dit weekend mooi weer. Ik lees hier tot wel 29 graden op zondag. Jawel, il est 5 heures Paris, se veille van Jacques Dutronc. Ik neem je mee van 's ochtends vroeg naar 's avonds laat. Want zometeen I'll Meet You at Midnight van Smokey, Jump van Van Halen ook en de zanger met de kortste artiestennaam.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wakko!
2: Gek! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
6: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
11: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
13: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
15: Voor wie non-stop info zoekt
16: en nieuwsgierig is ook.
15: En voor zij die liever even
17: alles willen vergeten.
15: Met non-stop muziek.
16: Blijf luisteren, hè.
15: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: Ment bestaat 15 jaar.
19: Happy birthday!
18: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
20: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
21: Oh, dat is goed.
20: De temperatuur van het douchewater was perfect.
21: Oh, dat is goed.
20: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
21: Dat was goed.
20: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
22: Oei. Dat is niet goed.
23: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Machteld is aan het verhuizen en dat doet ze met haar favoriete groep op de radio, Van Halen, met Jump. En zometeen is het aan M-Pop Music. Het is dinsdag namiddag, iets voor 16:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat de voorbije zomer de warmste ooit was. Op school heb je het anders geleerd, maar de weerkundige zomer die loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. En is dus sinds vandaag voorbij. Het KMI heeft wat cijfers bekendgemaakt en daaruit blijkt dat 2026 de warmste zomer ooit was, met een gemiddelde temperatuur van 20,3 graden. Het werd net niet de zonnigste zomer met 778 uur zon. Alleen de zomer van 2022 was nog net iets zonniger. En er waren deze zomer maar liefst 3 hittegolven. Als je kinderen of kleinkinderen hebt, het speelgoed van het jaar is bekendgemaakt en daarin valt iets op, want nostalgie is een echte trend. Heel wat speelgoed waar jij als kind mee gespeeld hebt, is opnieuw populair. Lego bijvoorbeeld, met onder andere de maanraket van Kuifje en zelfs mini-vinyl en mini-platenspelers is opnieuw heel populair. Deze maand worden in Parijs persoonlijke bezittingen van Brigitte Bardot geveild. Het gaat onder andere om haar persoonlijke typemachine, een Olivetti, waar ze haar biografie op schreef. Een tot nu toe onbekend zelfportret in potlood en houtskool. En haar favoriete schoenen, een paar rode laarzen. De opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Dierenbeschermingsstichting. En ik heb zo'n vermoeden dat dat wel eens heel wat zou kunnen worden.

Het was destijds mijn favoriete les op school. Muzikale opvoeding, popmuziek van M. De komende minuten Girl Power met Suzy Quattro en ook Aretha Franklin. Maar eerst de weg op voor de files die waarin je 10 minuten verliest of meer. De langste file vind je op de Brusselse Buitenring. Daar komen 25 minuten bij tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht-Zuid. Door een ongeval is de linkerrijstrook daar versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. En nog eens 10 minuten van Antwerpen Zuid tot de Kennedy-tunnel. En op de E34 naar Antwerpen ook 10 minuten van Zelzate Oost. Ter hoogte van Zelzate Oost.

0: If You Can't Give Me Love van Suzy Quatro. America is onderweg, A Horse With No Name. En Electric Light Orchestra zet een kroontje op.
1: De openingszin.
0: Ja, de cinemazalen die hebben een topzomer achter de rug. Met dank aan films als The Odyssey en Spider-Man. Als jij ze nog niet gezien hebt en je wil gaan kijken naar een van die twee of een andere film. Wel, ik ga 4 filmtickets weggeven met mijn quiz, de openingszin. Het spelconcept is eenvoudig. Ik vertel jou de eerste zin van een classic. Jij moet mij zeggen wat de titel en de naam van de artiest of groep is. En deze week doen we dat met de anderstalige muziek. Naar aanleiding van de Big Five Mondiaal van nu vrijdag. Ik heb een Duitsstalig nummer dat naar mijn vermoeden zeker ook de lijst zal halen. Maar herken jij het op basis van de openingszin? Wel, probeer het en speel mee. Dit is de opgave. Wie eine Blume im Winter begin und so wie ein Feuer in eisigen Wind. Van welke classic is dit dus de openingszin? Als je het weet, kan het jou 4 filmtickets opleveren. Wie eine Blume im Winter begin und so wie ein Feuer in eisigen Wind. Laat het mij weten en stuur mij een bericht met het antwoord via de website nostalgie.plus of WhatsApp op 0477 900 800. Ik wil de titel van het nummer en de naam van de artiest.
2: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five Mondiaal.
2: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
7: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Knaldi. Bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
12: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
11: Dolle Dinsdag.
13: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
14: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
13: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
14: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
13: Aha, oké.
15: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Het beste uit de 60s,
17: 70s
1: en 80s.

0: Als je een drukke, zware dag achter de rug hebt, dan is dit toch een heerlijke America bij Nostalgie Plus met The Horse With No Name.
1: De openingszin.
0: Eens kijken of ik Frank uit Zwijndrecht gelukkig kan maken met de 4 filmtickets, want onder andere hij heeft meegespeeld. Frank, een goedemiddag.
2: Ja, een goedemiddag.
0: Frank, ben je een filmliefhebber? Ga je wel eens graag naar de cinema?
2: Heel graag. Ik ga heel graag naar de film, ja.
0: Oké, goed. Wel, dan gaan we zien of je dat binnenkort op onze kosten mag doen met een nieuwe opgave van de openingszin. En dat was vandaag deze. Wie eine Blume im Winter begin und so wie ein Feuer im eisigen Wind. Van welke anderstalige, Duitsstalige classic is dit dus volgens jou de openingszin, Frank?
2: Wel, ik dacht aan, met mijn Duits is niet zo goed. Een beetje vrede, denk ik, van Nicole.
0: Maar jawel. En ik vond jouw Duits heel goed hoor, Frank. Dat van mij is ongetwijfeld nog veel slechter, toch?
2: Oké.
0: Okay. Ja, zeg, hou jij een beetje van anderstalige muziek?
2: Ik ben een beetje zot van Spaanstalige muziek.
0: Ah, oké. Hoe komt dat?

0: Ein bisschen Friede van Nicole. We vieren de 80ste verjaardag van Barry Gibb van de Bee Gees. Vandaag is dat ieder uur daarom muziek. En zometeen na 5 uur een Barry Gibb top 3. Welke classic van Bee Gees wil jij daar zeker in? Laat het vlug nog weten. Je hebt nog een paar minuten de tijd. Dus reageer via WhatsApp of de website. En het resultaat hoor je meteen na 5 uur.
1: Een discoschijf net voor 5.
0: Maar eerst mag je Michael Jackson zijn zwarte smoking nog eens aantrekken. Inclusief dat zwart vlinderdasje en de zwarte schoenen met witte sokken. Want toen kon dat nog gewoon, weet je nog, op de hoes van dit nummer. Een discoplaat van Michael. Eentje met veel schreeuwen en geluiden, maar vooral lekker dansbaar. Dit is Off the Wall.

0: maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Van het pizza, bij Pizza Hut.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
12: Barry Gibb van de Bee Gees is jarig. 80 kaarsjes mag je vandaag uitblazen. Wij beginnen ieder uur met muziek van de groep. En nu zelfs een Barry Gibb top 3. De 3 populairste Bee Gees classics gekozen door de luisteraar. Met onder andere How Deep Is Your Love. Your golden years. Nostalgie plus. Eerst nieuws, het is 5:00 en hier is Fraukje Kaljon.
13: Goedemiddag. Het planbureau voorspelt dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen, tot boven de 5%. Vorige maand steeg de inflatie naar 3,97%. Deze maand zou dat al zo'n 4,7% worden. En de piek volgt wellicht in januari. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De inflatie lag begin dit jaar nog ruim onder de 2%. De speelindex zal nu ook vroeger overschreden worden, wellicht al in december. Een man van 60 uit Ninove is in het ziekenhuis hersendood verklaard na een aanval van Aziatische hoornaars. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en bevestigt de familie. De man werd vorige week tientallen keren gestoken toen hij zijn pony wilde voederen. Hij kreeg een hartstilstand en belandde in coma in het ziekenhuis. De man was niet allergisch voor wespensteken, maar de hoeveelheid gif was wellicht te groot. Volgens de dokters is er geen hersenactiviteit meer. Ze zetten de pijnmedicatie geleidelijk aan stop. Duitsland is nipt ontsnapt aan een aanslag op een grote elektriciteitscentrale. Bij een belangrijk hoogspanningsstation in Brandenburg zijn meerdere zelfgemaakte explosieven en brandbommen gevonden. Minstens één daarvan is ontploft. De beveiliging van de centrale sloeg vanmorgen alarm nadat meerdere leidingen waren beschadigd. De ontmijningsdienst kwam ter plaatse. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wie er achter de aanvalspoging zit en wat het motief is. En voetbal. De toptransfer van Rode Duivel Matias Fernandes Bardo is nu officieel rond. Hij vertrekt bij het Franse Lille en tekent een contract bij het Engelse Newcastle United. Die betaalt zo'n €60 miljoen voor hem plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor AA Gent, want die krijgt nu zo'n €5 miljoen voor de doorverkoop. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met minima tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en meestal droog bij 21 graden. Donderdag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met kans op lichte regen en 23 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 24 graden. Het weekend wordt opnieuw droger en zonniger.
12: De avondspits die valt goed mee vandaag. Even kijken waar je 10 minuten of meer aanschuift. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne en nog eens 10 van Berghem tot de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse buitenring ook 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht. Daar is een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is er nog steeds afgesloten.
11: Vibrations.
14: Met Sebastian de Krop.

3 van de Bee Gees op een rij en dat doe ik met een reden, want Barry Gibb is vandaag 80 geworden en wij vieren mee bij Nostalgie Plus. Ieder uur begint met een plaat van Barry Gibb, van de Bee Gees, en dit is een Barry Gibb top 3 met de 3 populairste Bee Gees songs gekozen door jou als luisteraar. How Deep Is Your Love hoorde je al, de favoriet van luisteraar Luc uit Wetteren. Dit was Night Fever, onder andere Sophie is daar heel blij mee. Ze schrijft ook, je kan nooit te veel Bee Gees draaien. En ja, wat komt er nogal allemaal binnen? Staying Alive, uiteraard een paar keer. Ik zie Lonely Days voor Peter binnenkomen. Tomorrow Tomorrow wordt ook voorgesteld. Frank denkt dan weer aan Massachusetts. Started Joke zie ik ook. A Message to You. Heel wat leuke Bee Gees songs. En deze is een hele populaire die ook de plaats heeft in deze fijne top 3. Met dus Bee Gees songs naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Barry Gibb. En Sophie, die heeft inderdaad gelijk. Hè. Je kan er nooit genoeg van krijgen van al die goede muziek van de Bee Gees. En van ook deze dus, een hele populaire Tragedy.

En meer van de Bee Gees na 6 uur, want ook Anne speelt nog ieder uur een classic van hen naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Barry Gibb. Straks heb ik het over de staatsbon. Er is een nieuwe waar heel veel mensen op intekenen. Maar is dat nu wel een goed idee? Luisteraar Marina stelt haar top 3 voor de Big 5 mondiaal. Maar eerst muziek van Stevie Wonder. En datgene dat een aantal kinderen vanochtend misschien ook wel dacht. Toen de schoolbel na al die maanden plots terugging. Help van de Beatles.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neusbegot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiques.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan. Krevel.
5: Met de back-to-school bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter.
6: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
7: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
8: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brusselse invasie.
10: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
8: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh. Niklas, ajo.
8: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Want dat is probeer een douche te pakken hier, het was.

0: Wat een leuke groove toch, hè? Heeft dit nummer I Wish, een van die vele grote classics uit de carrière van Stevie Wonder.
1: De Big Five Mondiaal.
0: En dan nu naar vrijdag. De Big Five is begonnen hier bij Nostalgie Plus. Wat is de Big Five? Wel, vijf vrijdagen na elkaar. Vijf toplijsten uit vijf verschillende genres. Dat zijn de Big Five mondiaal, maar ook soul en disco, Franstalig, rock en Nederlandstalig. Voor elk van die vijf genres kan jij je favorieten kiezen. Dat doe je via nostalgie.plus, de website. En de eerste lijst, die hoor je nu vrijdag al, de Big Five mondiaal, met de collega ja, Michel Follet, vrijdag van 10 tot 6. En ja, Marina heeft onder andere al haar stemmen uitgebracht. Marina, een goede middag.
2: Goedemiddag, Seb.
0: Vertel eens jouw top 3. Wie en wat staat daarin?
2: Op nummer 3 staat Rex Kildo met Fiesta.
0: Uh-huh.
2: Op nummer 2 Jurgen Marcus met Ein Festival der Liebe. En op nummer 1 staat Marianne Rosenberg met Ich bin wie du.
0: Ja, dat klinkt heel erg Duits, hè? Jouw lijstje. Hoe komt dat?
2: Ja. Dat heeft eigenlijk te maken met vroeger. Mijn moeder in een tijd, die hoorde heel graag de Duitse muziek.
0: Ja.
2: En dat was zo'n verplichte materie als we uit het bad kwamen. Met een chocomelk de zetel in. En kijken naar de hitparade, ja.
0: Op de Duitse televisie dan?
2: Ja.
0: Ik zie jou daar al zitten met jouw chocomelk. En met al die fijne artiesten. Jurgen Marcus bijvoorbeeld, dat was nogal zo'n blonde god, denk ik, hè?
2: Ja, dat was ik zo verliefd op, hè.
0: Ja. Mm-hmm. Stiekem een boontje voor en Marianne Rosenberg. Dat is er eentje die we allemaal natuurlijk meezingen. En dat is wat we nu ook gaan doen. We zullen zien hoe hoog ze eindigt nu vrijdag natuurlijk met die Ich bin wie du in onze Big Five mondiaal. Dank je alvast voor te stemmen, Marina. En ja, veel luisterplezier nog, hè.
2: Ja. Graag gedaan.
1: Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus.

Zou luisteraar Marina al chocomelk in huis gehaald hebben voor de komende vrijdag voor de Big Five Mondiaal? Want dat was zo als kind. Dan keken ze naar de Duitse televisie voor al die hitparades en die muziek met een chocomelk. Marianne Rosenberg, ich bin wie du straks. Even bij ons met de Wallace Collection Daydream. En je mag dansen met Bruce Springsteen. Eerst helaas niet dansen, wel stilstaan, alhoewel het meevalt vanavond. De files met 10 minuten vertraging of meer. Het zijn er 3 op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Brusselse buitenring, een kwartier van Strongbeek-Bever tot Jette. Daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel.

0: Daydream on a beautiful day. Het zou nog wel kunnen vandaag met die zon die hier momenteel mooi binnenschijnt in de studio. Dit was de Wallace Collection. Goeie gewoontes, die zijn er om in ere te houden. En daarom praat ik ook in dit nieuwe radioseizoen. Iedere dinsdag met Laura van Testaankoop. Ze heeft hier in Good Vibrations, haar eigen consumentenrubriek met tips, met waarschuwingen soms ook wel. En vandaag wil ze het graag hebben over de staatsbon. Daar is de laatste dagen heel wat over te doen. Moet je daarop intekenen of is het niet zo'n goed idee? Laura, die weet het en legt het je straks uit. Eerste muziek nog van Christy, Yellow River. En ook de dames van Bananarama. Zij hebben een shy boy.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak er bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
2: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ieder decennium heeft wel zijn damesgroepen. In de 80's was dat onder andere deze Bananarama Shy Boy. En straks doen we dan weer de Boogie met Freddie James. Eerst goed opletten als je je geld wil doen opbrengen. Want ja, nog tot morgen kan je intekenen op de nieuwe staatsbon. Veel mensen hebben dat al gedaan. Ik las vanmiddag dat de overheid er ondertussen al bijna 900 miljoen euro mee heeft opgehaald. En ben jij ook al een hele week aan het twijfelen van, ja, moet ik dat nu doen of niet, die nieuwe staatsbon? Is het wel interessant? En moet ik dus op de valreep intekenen? Wel, Laura Kleijs van Testaankoop, die weet het. Laura, een goede middag.
1: Goedemiddag.
0: En leuk om jou hier iedere dinsdag opnieuw te mogen begroeten, Laura.
1: Ja, hetzelfde.
0: Oké, fijn. Laura, we gaan het over de staatsbon hebben vandaag. Ja, is die eigenlijk wel interessant? Misschien moet je het eerst nog even uitleggen wat een staatsbon juist is.
1: Ja, een staatsbon is een investering, een belegging, waarbij je geld leent aan de staat voor een bepaalde periode. En dus na die periode betaalt de staat je dat geld terug met interest. Ze doen dat om de paar maanden. En dan elke paar maanden is dat dan met nieuwe rentes. En nu heb je dus nog tot morgen om in te tekenen op de staatsbons van september. Dat kan tot morgen rechtstreeks via het agentschap van de schuld, want zij geven die uit, tot overmorgen als je via de bank gaat. Dus ja, nog een beetje tijd. Bij de bank trouwens moet je soms nog wel administratieve kosten betalen, dus die neem je dan best in rekening. Maar dan heb je dus een dagje langer de tijd wel.
0: Oké, ja, die rentes voor die staatsbon, vertel het ons, Laura. Zijn die nu interessant of toch niet?
1: Ja, eigenlijk wel. En dus veel mensen hebben dat misschien al wel wat doorgehad, hè, want ja, 900 miljoen, dat is wel wat geld. Je moet weten, in theorie krijg je voor zo'n staatsbon nu, waarbij je geld voor één jaar wegzet, 2,75% rente. Bon, daar moet dan nog belasting op betaald worden, roerende voorheffing, waardoor je eigenlijk bruto, netto dan maar 1,925% krijgt. Enfin, ik zeg maar eigenlijk is dat toch wel best wat. Als je kijkt naar de gewone spaarrekeningen van de grote banken nu, ja, die bieden maar 0,5-0,6%. Dus ja, dan is dat wel de moeite. We hebben onze experten er eens naar laten kijken. Die vinden hier en daar wel eens spaarrekeningen die meer bieden. Maar dan vooral bij de online banken. Je hebt bijvoorbeeld MeDirect. Die hebben een spaarrekening aan 2,2%. Dus dat is nog net ietsje meer dan bij de staatsbon. Maar eigenlijk is dat toch wel interessant.
0: Ja, nu, er zijn toch ook banken die meer bieden, richting 3% en meer. Want ik las vandaag bijvoorbeeld dat BNP Paribas Fortis hun rente verhoogt naar 3,25%.
1: Ja, dat klopt, maar dat is niet op hun gewone spaarrekeningen. Ze bieden die hoge rentes, en ze pakken daar ook graag mee uit, maar ze bieden die enkel aan op spaarrekeningen waar je maar maximaal een bepaald bedrag in de maand op kan storten. Meestal is dat 500 euro. Ja. Dus ja, zo'n spaarrekeningen, die zijn wel interessant als je maandelijks een bedragje spaart tussen de 0 en de 500 euro. Maar stel dat je nu al een groter bedrag hebt staan, ja, dan kan je dat niet in één keer storten. Dan begint dat ook nog niet meteen... rente op te leveren. En dus dan kijk je liever naar spaarrekeningen of dus die staatsbons. Hè.
0: Ja, als een staatsbon interessant is, dan reageren banken ook wel eens. Is dat nu ook al gebeurd?
1: Ja, zij bieden dan meestal tijdelijk, hè, dus diezelfde week dat je die staatsbon kan kopen, hogere rentes op hun termijnrekeningen. Een termijnrekening is ook een rekening waarbij je je geld voor een bepaalde periode vastzet. Dus hetzelfde als bij de staatsbons. En ja, banken willen natuurlijk niet te veel klanten verliezen aan die staatsbon. Dus velen hebben nu ook een termijnrekening waarbij ze een iets hogere rente geven dan normaal. Die rente ligt dan zo net iets hoger dan wat de staatsbon geeft. Of net hetzelfde, zodat de klanten toch zouden blijven. En dus dat heb ik bijvoorbeeld al gezien, ook bij MeDirect, Beobank, Crelan, VDK Bank, die hebben dat bijvoorbeeld gedaan. Maar hoor zeker eens een keer ook bij je eigen bank, want misschien wil die, als je een keer erachter vraagt, ook wel voor jou iets doen.
0: Speciaal voor mij, wie zal dat zeggen? Nee, staatsbon van één jaar, daar spreek je over. Nu, er is er toch ook eentje op 10 jaar, dacht ik, hè?
1: Ja, klopt. Dan zitten we aan een rente van 2,59% netto. Al met de roerende voorheffing afgetrokken dus. En dat is op zich ook niet slecht. Ja, inderdaad, nog meer. Maar ja, je moet natuurlijk wel je geld voor 10 jaar vastzetten.
0: Ja, dat is waar.
1: En op die termijn kan je dan eigenlijk toch al eerder naar de beurs beginnen kijken. Want ja, daar zet je ook je geld voor een lange termijn vast. Eigenlijk minstens 10 jaar. Maar ja, als je kijkt naar 10 jaar, dan mag je op de beurs eigenlijk toch wel net iets hogere rendementen verwachten dan die 2,59%. 2,59%. Nu, de beurs is altijd een beetje risico nemen. Dus wil je echt nul risico, ja, dan kan je naar die staatsbon kijken. Maar anders zouden onze experts misschien toch eens een keer kijken naar een belegging op de beurs.
0: Ja, en de vraag die we dan allemaal willen weten, Laura, heb jij ingetekend op die staatsbon?
1: Ah, hele goede vraag. Op zich, zeker voor die 1 jaar zou ik dat wel willen doen, maar ik heb eigenlijk op dit ogenblik niet zo heel veel geld dat ik een jaar kan missen, omdat ik een andere grote belegging heb gedaan, namelijk een huis gekocht.
0: Oh, proficiat.
1: En ik vrees dat ik daar

Freddie James, Get Up en Boogie, bijna 6 uur en dus tijd voor Anne met jouw verhaal. Het is vandaag 1 september en wat dacht je? Anne die neemt je opnieuw mee naar de schoolbankje. Ze wil jouw schoolbankverhaal horen. Welke herinneringen heb jij nog aan je schooltijd? Je mag het altijd laten weten. En natuurlijk verder bij Anne ook jouw muziek van de Bee Gees naar aanleiding van de verjaardag van Barry Gibb. Er is Los Diablos nog.

0: promo-september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
2: Het effect voel je direct.
1: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsof.
3: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
8: Hé, maar die lust die ook, hè?
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
10: De eerste schoolverhalen zijn gehoord misschien en nu is het aan jou. Jouw schoolbankverhalen tot 8 uur. Jouw verhaal. Your golden years. Nostalgie plus. En van op de nieuwsbank Vrouwtje met het nieuws van 6.
11: Goedenavond. Geen kwartfinale voor onze Yellow Tigers op het WK volleybal. Ze verloren nipt tegen Duitsland in de achtste finales in een spannende vijfzetter en zijn dus uitgeschakeld. De Tigers begonnen nogthans goed en wonnen de eerste set, maar verloren de 2 sets daarna. Ze kwamen wel nog heel even terug, maar de allesbeslissende set was Duitsland net iets te sterk. Die eindigde op 8-15. En Duitsland is nipt ontsnapt aan een aanslag op een grote elektriciteitscentrale. Bij een belangrijke hoogspanningsstation in Brandenburg zijn meerdere zelfgemaakte explosieven en brandbommen gevonden. Minstens 1 daarvan is ontploft. De beveiliging van de centrale sloeg vanmorgen alarm nadat meerdere leidingen waren beschadigd. De ontmijningsdienst kwam ter plaatse. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wie er achter de aanvalspoging zit en wat het motief is. In Nederland heeft de politie al 34 verdachten opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Overasselt afgelopen nacht. Er zouden ook Belgen, Fransen en Algerijnen zijn opgepakt, dat meldt de politie. Bij de schietpartij kwam 1 man van 51 om. Ook 2 agenten raakten gewond. De politieactie is nog altijd aan de gang. De politie roept inwoners op om zoveel mogelijk binnen te blijven, want het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk gaat het om een conflict in het drugsmilieu. En in de ronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. Hij was de snelste in de sprint. De Deen Magnus Kort werd 2e en onze landgenoot Thibaut Nijs nog knap 3e. Dat is zijn beste ritresultaat in een grote ronde. Wout van Aert kwam niet helemaal tot sprinten en eindigt uiteindelijk 4e. In de stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met minimaal tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en meestal droog bij 21 graden. Donderdag wordt opnieuw zwaar bewolkt met kans op lichte regen en 23 graden. Vrijdag dan zowat hetzelfde weer tot 24 graden. En het weekend wordt droger en zonniger.
10: Dankjewel, vrouwtje. Aanschuiven langer dan een kwartier. Dat doe je nog op de Brusselse Buitenring. 42 minuten tussen Grimbergen en Jette.
4: jouw verhaal met

Tragedy was ik verkocht en zijn looks die zaten er ook voor iets tussen waarschijnlijk. Feest voor Barry Gibb vandaag. Hij telt 80 jaren. En hopelijk is de jongste generatie even feestelijk naar school vertrokken vanochtend. Mijn dochter verdween vanmorgen met een wat klein hartje richting kunsthumaniora. Ik ben heel benieuwd naar haar verhaal straks. En nu naar dat van jou, want wat weet jij nog van jouw schooltijd? Met nog zusters of paters op school misschien. Kattenkwaad, krijtborden en uniformen. Ik wil er alles over horen. Of die eerste grote liefde. Jouw sappigste schoolbankverhalen vertel ze via nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. En ondertussen gaan wij de romantische tour op met Diane Warwick, die ook nog zong met die Barry, geloof ik.

fijn je mogen te verwelkomen in mijn mailbox. Johan, dag Anne, schrijft hij. Hoop dat je genoten hebt van de vakantie. Ik ben er nu 56 en mijn eerste schooldag brak ik de gang af van de peuterschool. En Jan, die beschrijft zijn leraar wiskunde altijd exact in hetzelfde bruine pak. Op een dag besloten we zijn stoel een paar centimeter lager te zetten. Hij ging zitten, zakte veel verder dan verwacht en de hele klas lag dubbel. Toen het weer stil was, gaf hij ons de opdracht om 1 minuut helemaal voluit te lachen. Maak er iets van, zei de man nog. Schot in de roos natuurlijk, want niemand durfde nog maar een mondhoek op te trekken. Dat kan ik mij zowaar voorstellen. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Twee Britten en daar zometeen een Nederlander tussen gesandwiched. Boudewijn de Groot neemt ons mee naar het landelijke land van Maas en Waal. En daarna de reden waarom Genesis Genesis is gaan heten. Trouwens, Brits op je bord, dat is er morgen. Lekkers uit Londen, vers geserveerd tussen door liever Leen en Timon tussen 10 en 12.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Want we gaan weer terug naar school.

0: tegen de start.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
0: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Amai. Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
0: Lidl, dat kan tellen.
3: Your Golden Years.

Deze Jonathan King hielp als producer de band Genesis aan haar naam. Ja, namen noemen. Heel wat leerkrachten kunnen ook weer een hoop nieuwe namen gaan blokken. Chapeau daarvoor. Ik doe het ze zeker niet na. En er zijn er zelfs die hele cursussen uit hun duim kennen, weet Chris nog. Een hele goede avond, Chris, daar in Leuven. Hij vertelt, ik had een leraar geschiedenis die nooit een cursus gebruikte. Zat steeds op de rand van zijn lessenaar en vertelde ganse verhalen over Napoleon, de Romeinen, de oorlog. Je hoorde geen stoel schuiven. Ik was jammer genoeg niet zo goed in het navertellen tijdens de examens, schrijft Chris. Carly Simon staat klaar. Eerst dit vrolijke duo. George en zijn gezelschap. En nu zijn we allemaal wakker, zeker.

0: Vijf vrijdagen, vijf toplijsten, vijf genres en alles wat niet Nederlands of Engelstalig is. Dat kan in onze Big Five mondiaal. Een bont gekleurd feestje wordt dat. Met Michel als aanvoerder nu vrijdag vanaf 10 uur. Stemmen maar dus, dat kan via nostalgie.plus. En voor Martien mag er meer Italiaans in de lijst. Goedenavond, Martien.
1: Goedenavond, Anne.
0: Hoe gaat het met jou op deze dinsdag, eerste schooldag?
1: Ja, prima. Ik heb er weinig last van. Ja. Ik heb geen kinderen, dus...
0: Geen kinderen. Ik wilde vragen, en kleinkinderen. Maar ja, dat is, nee, alhoewel, tegenwoordig zou het wel kunnen, hè, met de nieuw samengestelde gezinnen.
1: Ja.
0: Ja, Martien, zeg dank je wel om te stemmen. En wat temperament erin, hè, met jou. In de lijst.
1: Ja, ik heb voor de Italiaanse... het Italiaanse temperament gekozen voor de passie van de Italianen.
0: Ja. Wil je jouw drie nummers verklappen?
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb La Bambola gekozen. Sempre Sempre. En dan nog van Giglio da Cinquetti Si.
0: Ja, ja. Ze liggen een beetje uit elkaar in tijd.
1: Ja.
0: Ik tel 1968 tot... 1986.
1: Ja.
0: Tegenwoordig, ja, ik weet niet of er nog zoveel Italiaans te horen is.
1: Naar mijn mening zou het wel iets meer mogen zijn.
0: Mag het iets meer? Ja, dat had ik begrepen. En je zei, ik had je daar straks al even aan de telefoon en je zei dat zo mooi. Ja, ik zei Italië, wat betekent dat dan? En je vertelde over het moment dat je daar was. Ik denk dat het Rome was, zei je. En je zei, schoonheid kan je voelen.
1: Ja, dat was
0: dat
1: echt...
0: Dat is zo mooi.
1: Ja. Ja, dat was echt een openbaring. Echt waar, dat voel je tot in de toppen van je tenen, je handen. Dat is echt, dat was eigenlijk ontroerend. Ik had dat nooit verwacht, eerlijk gezegd.
0: Ah, is het echt?
1: Ja, dat heeft me echt overweldigd, ja. Ja, en echt prachtig.
0: Eén gebouw...
1: Ik ben al even geleden, ik neem aan dat het nu ook wel drukker zal zijn en zo... Maar dat was echt dus een van de mooiste citytrips dat ik gemaakt heb. Ja.
0: Ik ben er nog niet geweest. Wat moet ik absoluut, waar moet ik absoluut naartoe? Drie plekken misschien, als je ze nog weet. In Rome.
1: De fonteinen natuurlijk.
0: Ja.
1: Fonteinen, dan de piazzas. Goh, je hebt er veel, hè. Navoni, geloof ik. De Spaanse trappen.
0: Ik neem u mee, Martien.
1: Uiteraard ook, dat is heel mooi ook, hè?
0: Ik neem u gewoon mee. Ik neem u gewoon mee. Is dat geen goede afspraak?
1: Is echt schitterend. Ja,
0: oké. Okay. Zeg, we gaan al een beetje proeven, hè? Met Patti Pravo, La Bambola.
1: Ja, heel graag.
0: En dan maar genieten. Je hebt nog een beetje gestemd, heb ik gehoord. Misschien horen we elkaar wel terug volgende week of zo.
1: Oké, heel goed.
0: Fijne avond, hè, Martien. Geniet ervan.
1: Ja, joe.
2: Vijf vrijdagen. Vijf toplijsten. Vijf genres. Dat is de Big Five.

0: No ragazzo, no. Is dat geen lief of zo? Voor de rest begrijp ik er niks van. Maar het klinkt geweldig, hè? Dankjewel, Martien en Patty Bravo. Feestje bouwen zo meteen met de bende die ook Boogeyman leven inblies. En daarna rustig deinen op de Orinoco Flow.
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
3: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
3: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
5: Gek! Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
10: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
9: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
10: Ja, morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
9: Oh, maar kijk eens aan.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
12: Nee, geen maar.
13: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

En zachtjes ebt ze weg. En ja, en Orinoco Flow, Sail Away, zoals deze 1 september. Dag Nadine, fijn dat je luistert en bedankt voor jouw schoolverhaal. Nadine schrijft aan, als ik aan mijn schooljaren denk, dan denk ik ook weer aan Peter. Veel te lange haren en een half jaar lang op de bank voor mij. Smoorverliefd was ik op de jongen, maar ik heb dat nooit durven zeggen. Ja, en zelf las ik vandaag nog in de krant over ene Nera Priem uit Marke 85 en haar 35ste jaar als verkeersbrigadier. Weer of geen weer staat ze bij de schoolpoort. Waar denk jij aan terug op deze 1 september? Jouw schoolbankverhalen tot 8 uur via de site of via WhatsApp.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
6: Videocall dan, hè.
7: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Lekkers aan tafel, mag ik hopen. Wel, daar hoort meer lekkers bij. Nog eentje voor een jarige Barry zometeen. En jouw schoolbankverhaal. Your golden years. Nostalgie plus. Eerst is er het nieuws van 7 uur.
16: Een goede avond. De Duitse regering beschuldigde Rusland van de mislukte droneaanval op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse binnenlandminister gezegd. Volgens hem plande Rusland verschillende aanvallen tegen Europa. In augustus werd op de luchthaven van Leipzig een drone met explosieven gevonden. Die ontplofte niet en diezelfde nacht botste nog een andere drone tegen een vliegtuig. Duitsland neemt nu extra sancties tegen Rusland, onder meer tegen de schaduwvloot, en de Russische consulaten moeten sluiten. In Nederland heeft de politie al 34 verdachten opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Overasselt afgelopen nacht. Er zouden ook Belgen, Fransen en Algerijnen zijn opgepakt, dat meldt de politie. Bij de schietpartij kwam 1 man van 51 om. Ook 2 agenten raakten gewond. De politieactie is nog altijd aan de gang. De politie roept inwoners op om zoveel mogelijk binnen te blijven, want het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk gaat het om een conflict in het drugsmilieu. Onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, zijn uitgeschakeld op het WK volleybal. Ze verloren nip tegen Duitsland in de 8e finales in een spannende 5-setter. De Tigers begonnen goed en wonnen de eerste set, maar verloren de 2 sets daarna. Ze kwamen wel nog heel even terug, maar de allerbeslissende set was Duitsland te sterk. Die eindigde op 8-15. En in de ronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. Hij was de snelste in de sprint. De Deen Magnus Kort werd 2e en onze landgenoot Thibaut Nijs nog knap 3e. Dat is zijn beste ritresultaat in een grote ronde. Wout van Aert kwam niet helemaal tot sprinten en eindigde 4e. In de stand blijft de Spanjaard Enric Mas leider. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met minima tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en meestal droog bij 21 graden. Donderdag wordt het opnieuw zwaar bewolkt met kans op lichte regen en 23 graden. Vrijdag zowat hetzelfde weer tot 24 graden. En het weekend wordt droger en zonniger.
17: Jouw verhaal met

0: Met felicitaties voor een jarige Barry die zich hopelijk niet al te lonely moet voelen vandaag. Ondertussen ook weer de boekentassen leeggehaald en hopelijk ook niet al te veel kleinkindertraantjes moeten drogen. Ik grijp graag terug naar jouw schooldagen, de knapste meester of juf. Overstraft u die kattenkwaad en krijtborden, dat veel te saaie uniform. Of die eerste grote liefde. Welk schoolbankverhaal zit er bij jou op de eerste rij? Laat iets weten via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.
1: Jouw verhaal.
2: Nostalgie Plus.

0: Misschien openen zijn sleutels wel de deur naar onze Big Five Mondiaal. Jouw stem via onze website. En dan het schoolbankverhaal van Mieke. Goedenavond, Mieke. Fijn dat je erbij bent. Als ik aan de lagere school denk, hoor ik nog altijd het krijtje van zuster Bernadette over het bord piepen. Zij vond dat ik verschrikkelijk schreef en liet mij na de les hele bladzijden opnieuw maken. Ik heb daar toen wat afgevoeterd op dat schoonschrift. En jaren later ben ik zelf leerkracht geworden. En ja, ik stond ineens zelf voor een krijtbord. Alleen heb ik nooit één leerling straf geschreven voor dat lelijke handschrift. Maar dat doen we ook niet meer, hè, Mieke? Schrijven? Het is allemaal aan de laptop nu.
1: Doe

Lichtjes aanmanend, don't you change your mind. Ik weet niet of dat een goede manier is om met je lief te communiceren. Enfin, schoolverhalen op deze 1 september. En ook nog morgen in de tv-tip van Seb. Isabel de Ridder bekijkt voor jou Bokkie gaat naar school op Play 5. Hoe is het om weer in je klas van toen te zitten met de jeugd van tegenwoordig wel te verstaan? En wij warmen ons zo aan Randy Van Warmer na een blik op de

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
6: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Ment bestaat 15 jaar.
10: Happy birthday!
9: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en 80s.

0: Dikke pech voor Randy Van Warmer. You left me just when I needed you most. Het kan ook andersom. Het kan ook andersom. 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Gisteren vertelde Marie-Christine over opgroeien in Duitsland en hoe graag ze nog altijd voor die Duitse classics kiest. Nog eentje voor jou, Marie-Christine, voor vrijdag.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Laat het weten via nostalgie.plus.

0: Ja, en dan was er de zwemles. Dat was nog zo'n moment hè, waar heel medeleerlingen onderuit probeerden te geraken. Maar Christel die heeft daar hele andere herinneringen aan. Een hele goede avond, Christel.
1: Goedenavond, Anne.
0: Ja, het is niet dat jij er onderuit probeerde te geraken. Hè. Je ging kopje onder.
1: Nee, ja.
0: In het derde leerjaar.
1: Ja. Wij kregen zwemles vanaf het derde leerjaar, maar ik kon nog niet zwemmen.
0: Nee.
1: En ik was in de ondiepe wat aan het rondstappen en ik zag een meisje aan de diepe kant. En ik was mij niet bewust dat ik moest kunnen zwemmen om daar te stappen. Dus ik wilde naar haar stappen en ik gleed weg op het middengedeelte en ik ging inderdaad kopje onder. Ja.
0: Ja, jij zag alleen wat er van boven gebeurt, boven het water.
1: Ja, ik had dat, want wij gingen thuis nooit gaan zwemmen, dus ik wist niet hoe dat was.
0: Oh, wauw.
1: En ik ging kopje onder en dan een beetje boven en dan weer onder. En het moment dat ik terug naar boven ging, ik zie dan nog voor mij de zwemmeester in zijn shortje lopen en duiken en die heeft mij eruit gehaald.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja.
0: Gelukkig. Hij wist dus dat je nog niet kon zwemmen. Dat je het nog niet.
1: Ja, je moet dat gezien hebben dat ik onderging en boven kwam en onderging en boven kwam. En ik weet dat ik ene keer zo kon help roepen.
0: Oh, wauw.
1: Ik zag hem lopen en echt duiken, maar hij heeft mij uitgehaald.
0: Je weet nog heel precies hoe hij eruit ziet waarschijnlijk. Een levendige herinnering.
1: Dat was zo'n jonge vrijgezel, die reed in een sportcar. Dat was zo'n beetje een flash event, ik herinner mij dat nog. En die paradeerde daar altijd rond in zijn zwemshortje, maar toen heeft hij toch gelopen.
0: Ah, hij is hier niet echt bijgebleven omwille van die herinnering.
1: Ja, misschien wel.
0: Ah, misschien toch, oké.
1: Okay.
0: Ja, de sportkar zou het ook doen voor mij, hoor.
1: Ja. Maar dan de jaren later ben ik dan een keer naar een reunie geweest. Dat was in 1995 en ik denk dat de helft van de klas daar was. En op een gegeven moment kwam dat toch ter sprake van, herinner je dan nog die keer dat een meisje bijna verdronk?
0: Oh, echt?
1: Ja, dat is waar, ja. Amai, dat was, ik heb verschoten, ja. En ja, maar wie was dat? Weet jij nog wie dat al was? En dan was er niemand die nog wist wie dat al was.
0: Dat
1: en
0: was jij.
1: Ik was gedaan en beschaamd dat ik eigenlijk echt gezegen heb.
0: Niks meegedaan heb.
1: Van ja, ik weet dat ook niet meer. Ja,
0: niks om je over te schamen, hè, Christel.
1: Ja, toch. Ik voelde mij dat zo, ja.
0: Ja, dat zijn dingen die gebeuren, hè.
1: Ja.
0: Je had tenminste geen briefje bij met... kan niet naar de zwemles of zo.
1: Ja, nee.
0: Dat waren al die anderen.
1: Ja.
0: Zeg, amai, wat een verhaal voor de rest. Je schooltijd, heb je daar fijne herinneringen aan? Wat is zo het algemene gevoel?
1: Ja, toch wel. De lagere school toch wel. Ja, de middelbare was iets minder, maar de lagere school... En dat waren alleen maar meisjes. Dat was een meisjesschool.
0: Ah ja,
1: dan... Dat wel heel fijne herinneringen aan.
0: Oké. Wel fijn om even met jou die herinneringen naar boven te halen. We leggen nog een plaatje op. Heel veel luisterplezier nog. Hè. Bedankt dat je erbij was, Christel.
2: Jouw verhaal. Nostalgie Plus.

0: Deze van op het randje van de 90s. Here I am, come and take me. En daar zijn die van september zowaar. Na een van de warmste stemmen uit mijn pakketje classics van vanavond.
1: Jouw verhaal.

0: Dag Willy, daar in Hasselt. Jij hebt je kleinzoon vandaag naar het zesde leerjaar zien vertrekken. Ik wens die oogappel van jou een heel fijn schooljaar. En de groeten daar, hè. En Benny die vraagt, de Big Five mondiaal, is dat alles behalve Frans, Engels en Nederlandstalig? Dat klopt, Benny, ook geen Franstalige classics. Die komen aan bod op 18 september in onze Franstalige lijst. Dus ook dit niet vrijdag. Geen malle babbe. Geen Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten

Ruben van Gucht, tegenwoordig kleurt hij je vrijdag op VTM met Happy Hour, waar vooral mannen hun uitgesproken mening lossen, doorspekt met veel mannenhumor. Maar bestaat er eigenlijk zoiets als typische mannenhumor? En doe je daar graag aan mee of liever toch maar niet? Mannenhumor in jouw verhaal, morgen woensdag. En met de schoolpoorten alweer even dicht, gaan die naar onze classics wijd open na 8 uur. Your Golden Years met Elvin Bishop, Donna Summer en Lynyrd Skynyrd. En hier nog The Sweet.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt,

0: Deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.

0: Deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
2: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Ann, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met nu vrijdag de Big Five mondiaal.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.

0: Nieuwsblad Podcast.
1: Dit is de Actua Podcast van Nieuwsblad in samenwerking met GVA.
2: Hola, buenas noches. Somos de Galaxies. Mi español es muy malo. Do you speak English? No. Do you speak Flemish? Ah, jullie spreken Vlaams. Nederlands.
3: In een klein gehucht in Zuid-Spanje, diep in het binnenland, wordt er Nederlands gesproken. Er is een Belgische bakker, een Belgische bar met Belgische bieren op de kaart. En vooral, onze Vlaamse slagers worden er luidkeels meegezongen. Hoe komt dat? Dat vertelt onze insider. Ik ben Bert Heijvaart, welkom in deze speciale Spaanse aflevering.
4: En viva España!

0: Dag Anne van Rosten.
1: Dag Bert.
0: Geen intro muziek van de Insider deze keer, maar wel een prachtig housey nummer. Wat horen we eigenlijk?
1: We hebben de muziek gehoord van Eviva España en dat is de podcast die ik gemaakt heb.
0: Eindelijk is hij er, de podcast kan je wel zeggen, want ja, we hebben hier een aantal keer gezeten de voorbije maanden en je hebt er lang aan gewerkt.
1: Ja, in totaal 2 jaar.
0: Ja.
1: Ik ben er ooit aan begonnen als onderdeel van een postgraduaat dat ik gevolgd heb op de Artevelde Podcast Academy.
0: Mm-hmm.
1: En dan na een jaar ben ik op mijn kwassenvoetjes bij jullie gekomen. Ja. Heb ik gevraagd, willen jullie hier iets mee doen? En dan zijn we hier toch ook wel een aantal maanden aan de slag geweest. En ben ik hier toch een aantal keren in de studio gekomen.
0: Ja, want het was een interessant verhaal, want er was heel veel puzzelwerk. Je bent ook naar Spanje een aantal keren geweest om interviews te doen, om materiaal op te nemen. En eindelijk is dat resultaat er. Nu, de naam Eviva España verklapt het al een beetje. Het is een Spaanse podcast, of tenminste een podcast over Spanje. Maar er zit ook wel een serieus Vlaams tintje aan. Vertel eens, hoe gaat het verhaal? Hoe ben je op het idee gekomen?
1: Ja, mijn mama die is in Spanje gaan wonen een aantal jaar geleden. En wat als sommige mensen misschien wel weten, zij is niet de enige Belg of Vlaming die daar woont. Toen ik haar de eerste keer bezocht, dan kwam ik best wel veel andere Vlamingen tegen. En ik moest mezelf er elke dag aan herinneren van oké, ik ben hier toch wel in Spanje. Hè, want ik zag alleen maar Vlaamse dingen. Ik zag Vlaamse bakkers, Vlaamse beenhouwers. En vooral, ik werd regelmatig tegen wil en dank getrakteerd op Vlaamse muziek.
0: Ja, wat voor muziek moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, echt wel het ambiance en zelf het slagermilieu. Echt wel muziek waar ik zelf niet per se grote fan van ben.
0: Maar vooral duidelijkheid, dan zit je daar ergens in Zuid-Spanje, echt in een dorp, middle of nowhere, en dan hoor je daar Vlaamse slagers.
1: Ja, ik ben hier niet bezig over Benidorm, waar een massatoerisme is en waarvan je wel weet dat daar slimme handelaars inspelen op dat toerisme. Ik ben echt bezig over kleine dorpen, over cafés. Het enige café in het dorp met 50 Belgische bieren op de kaart.
0: Ja, en dan begin jij jouw dingen af te vragen van hoe komt het dat al die Belgen hier zitten? En dan ben je in het zog van je mama op zoek gegaan naar antwoorden.
1: Absoluut. Ik wou dat echt begrijpen. Ik had daar geen voeling mee. Dat was zo ver van mijn leefwereld. Ik was daar enorm door gefascineerd en ik wou gewoon snappen waarom zou je hier alles achterlaten om dan daar exact hetzelfde te doen, maar dan met een beetje beter weer.
0: Ja. Nu, het antwoord ligt in het slagermilieu. En een centraal figuur in jouw podcast is Joost Winnen. Wie is Joost Winnen?
1: Joost Winnen is een Mechelaar en hij is een zanger die al verschillende muzikale projecten heeft gehad. Met redelijk veel succes, maar zeker niet nationaal. Maar hij heeft altijd wel een trouwe fanbasis gehad.
0: Ja. We gaan hem even laten horen.
2: Dus ondertussen zijn we zover dat we al met meer dan 30 Belgen hier in dat dorp wonen, waar er eigenlijk amper 950 mensen wonen. Dus nu zijn er 980 met de Belgen, of 990, bijna 1000.
3: 95% is Belgisch. Ja, België is aan het leeglopen. Wij zijn daarmee voor aan het zorgen. Ja.
4: Zijn jullie eigenlijk je eigen fans aan het importeren naar hier of wat?
3: Dat is voor een deel al gebeurd.
0: Dus Anne, als ik het goed begrijp, Belgische slagerzangers van tweede garnituur, als ik het zo mag zeggen, die verhuizen naar Spanje en die nemen een hele horde fans met zich mee.
1: Dat is toch wel wat ik daar heb aangetroffen en dat is toch hoe het lijkt in elkaar te zitten en wat ik probeer, wat ik de laatste 2 jaar heb geprobeerd om uit te zoeken hoe dat precies zit. Wie is er wie gevolgd, bijvoorbeeld?
0: Ja. Nu, even tussendoor, ik heb ook meegewerkt aan de podcast, onze monteur Pieter ook. En we moeten wel zeggen, we zijn ook ondertussen een beetje gebrainwashed door al die slagersongs, want je krijgt ze echt niet uit je hoofd. Hè. Een van de karakters, mijn favoriete karakters die erin meespelen, zijn de Rode Flamingo's. En die hebben het fantastische nummer Zomersproetjes gemaakt.
5: We hebben hier dan een prachtige videoclip gemaakt op een boot. Dus op YouTube kan je het zien.
1: De heren tonen mij de videoclip die hun cover vergezelt. Van op een boot zingen Erwin en Marcel, zoals de flamingo's werkelijk heten, het nummer als serenade aan een vrouw. Ik vraag me af hoe deze twee schijnbaar gewone Vlamingen al zingend op een Spaanse boot beland zijn.
0: Anne, het het is echt waar. Ik ben een paar dagen na elkaar wakker geworden met het nummer in mijn hoofd. Dat was, ik vrees dat ik er nooit meer vanaf ging raken.
1: Dat begreep ik. Dat deel ik echt. En dat heeft echt te maken met hoe dat die rode flamingo's zijn zeer authentieke figuren. Ik was ook blij om een klein beetje Oost-Vlaams accenten te horen, want er komen heel veel accenten.
0: Waas-accent, ja. Lokeren ook?
1: Ik denk Beveren.
0: Ah, Beveren, ja.
1: Maar ze zijn zo... Het zijn zo gewone mannen. Het konden hun onkels zijn. Ja. En dat maakt ze zo fantastisch, want overdag zie je ze bezig en denk je, niets aan de hand, maar dan gaan de lichten uit en de lichten op het podium aan en dan zie je iets helemaal anders.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, zij zijn eigenlijk geen zangers hè, van nature. Ik bedoel, ze zouden hier nooit een zangcarrière maken, maar daar in Spanje wel.
1: Ja, daar is de markt anders. Zit het anders in elkaar? Zijn er andere kansen? Zijn er andere dingen belangrijk?
0: En zingen mensen zomersproetjes massaal mee?
1: Absoluut.

0: Anne, de grote vraag is natuurlijk, waarom gaan al die zangers naar Spanje?
1: Dat is inderdaad de grote vraag waar ik heb geprobeerd om daar een antwoord op te vinden. En ik heb daar heel wat kenners van het genre, ja. of toch wel mensen die al hun strepen verdiend hebben in het genre, over bevraagd. En
0: misschien, wie zoal?
1: Wel, ik denk bijvoorbeeld iemand zoals Sergio, dat wel iemand is die we allemaal kennen. Mm-hmm. En hij zegt bijvoorbeeld dat het slagergenre eigenlijk in België op sterven na dood is.
2: 100.000 keer zeggen ja. dat, zing die zeggen, bewaarde, ja. ik word er zot van.
1: Ja,
2: je hebt het nog zo, hè? Lijf van Andreas.
3: Ja. We zijn al een kentering bezig. Hè? Ik denk dat het slagertijdperk slukkenzaam moet gaan inboeten. Ik zie dat ook. Hè? Die slagerfestivals, de etiketten geraken ook moeilijker uitverkocht.
0: Is dat echt zo? Want ja, je zou dan denken, van er zijn toch nog altijd slagerzangers in ons land. Ik denk aan Luc Steno, aan Christophe en zo verder. Of is dat niet meer zoals vroeger?
1: Ik vind dat moeilijk om daarop te antwoorden, want ik maak geen deel uit van dat publiek. Maar wat Sergio zegt, wordt ergens wel beaamd door iets wat in mijn podcast plots gebeurt. Mm. Een soort onverwachte wending. Toch ja. nog iemand die op komst is, waarvan je denkt, oké, misschien heeft Sergio dan toch wel gelijk.
0: Ja, vertel het, Anne. Wie gaat er nog naar Spanje?
1: Ja, Yves Segers komt.
0: De grote Yves Segers?
1: Ja.
0: Dus, bekend van?
1: Bekend van, ik schreef het van de daken.

0: een paar andere pareltjes in het repertoire dat ik eigenlijk zelf nog niet kende, maar die mij nu wel in mijn geheugen gegrift
1: zijn. Een beetje
0: zijn.
1: Gay is oké.
0: Okay. Een beetje gay is oké en hij heeft er zo nog een paar.
1: Ja.
0: Maar hij komt en hij komt naar exact dezelfde regio als waar mijn hoofdpersonage, kan ik toch wel zeggen, Joost Winnen, eigenlijk de koning is.
1: Ja, en dus Yves gaat naar Spanje omdat hij voelt van... Hier in België is het misschien niet meer helemaal zoals vroeger. Jij bent nog naar een optreden van hem geweest in het diepe West-Vlaanderen. Hoe was dat?
0: Ja, ik ben inderdaad naar een optreden geweest, nog hier in België, in Meulebeke, in een toerist, een muziekcafé.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, dat was ongelooflijk. Dat was echt zo de heel typische Vlaamse lintbebouwing. Het was een beetje een aftans muziekcafé, als ik dat mag zeggen. En zo de zaal, dat is echt waar dat uw grootouders een jubileumfeest gaven, zo die vibe.
1: Ja.
0: En dan was daar overdag een matinéeconcert, georganiseerd door een vrouw die bussen vol senioren daar 3 keer in de week neerzet.
1: Ja.
0: En dan een tweetal ambianceartiesten uitnodigt. En in de pauze verkoopt ze dan kopkussens en schoonmaakmiddelen.
2: Jij ziet het ook altijd zitten, hé? Voilà, zeg. Zeg, dat is toch fantastisch zo'n namiddag samen, hé? Om ons jaar af te sluiten. Ambiance met Nicky, met Yves, die zo zalig is. En het tweede deel gaan we zeker terug invliegen. Maar ik ga gewoon een paar cadeautjes weggeven. Allee, mijn collega's gaan ze brengen. Dat is hier een groot lot in.
1: Klinkt wel gezellig, denk ik.
0: Gezellig, maar wel bijzonder.
1: Ja, zat daar veel volk?
0: Daar zat relatief, de zaal was vol, er zat relatief veel volk. En ja, dat je natuurlijk volledige bussen kan opvullen en daar kan uitladen, dan zit daar veel volk. En dat 3 keer per week, dus het moet wel draaien.
1: Ja. Wat is het verschil met dat soort optredens en die in Spanje? Want je bent vaak naar Spanje geweest om heel die podcast te maken. Zit daar een gelijkaardig publiek?
0: Ja, gedeeltelijk wel. Hè. De mensen in Spanje zijn ook wel mensen bij die gepensioneerd zijn, maar zeker niet uitsluitend. Er zijn ook wel soms iets jongere mensen bij. En het verschil is dat in plaats van een donkere parochiezaal is het in Spanje meestal onder de blote hemel met een Spaans zonneken op de achtergrond.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: In die zin is het voor de artiesten misschien al interessanter om daar op het podium te staan.
1: En verdienen ze daar evenveel of zelfs meer misschien?
0: Ik denk dat ze in Spanje minder verdienen.
1: Ja?
0: Ja, daar begonnen ze wel allemaal zo wat over dat daar wel een probleem is.
1: Een beetje klagen over geld.
0: Soms wel een beetje,
1: ja. Hoe komt dat? Want daar zit dan al een deel van hun publiek. Die mensen wonen daar, die willen elke dag misschien wel een feestje, want ze zijn gepensioneerd.
0: Misschien is het aanbod een beetje groot geworden en doet het er ook niet altijd zo toe hoeveel kwaliteit dat het is. Dus er zijn mensen daarbij die heel goede artiesten zijn. En er zijn er die wel wat kunnen zingen, maar die er meer veredelde karaoke doen.
1: Ja.
0: En de persoon die dan zo'n optreden organiseert, die wil gewoon dat de mensen meezingen en een pintje drinken tussendoor. Dus waarom zou die heel veel betalen voor een artiest, omdat die dan een grote cv heeft, als dat het publiek toch niet echt belangrijk vindt.
1: Dus. Ja. Sergio zegt dat ook op een bepaald moment, het draait eigenlijk niet echt om de zangkwaliteiten, het draait om de ambiance. En altijd dezelfde nummers worden gezongen en iedereen loopt maar mee, eigenlijk. Daar gaat het over.
0: Zeker.
1: Ja. Gaan de grote namen ook stilaan naar Spanje? Ik heb het dan over een Christophe of een Luc Steno of... Ja.
0: Er is toch wel één massa-event dat op mijn pad gekomen is. Daar in de streek, de Witte Feesten. De naam zelf zegt het al een beetje. En dat is echt een Belgisch straatfeest.
1: Dus
0: door een Limburger die dat daar ooit is beginnen organiseren. En ondertussen komt daar elk jaar 4000 man op af.
1: Hoe en waar is dat?
0: Dat is daar ergens in Torrevieja, dus wel iets in de toeristische regio. Maar daar komen ze eigenlijk van in de brede omtrek op af. En ook vanuit België. Er zijn mensen die een jaar op voorhand hun tickets boeken, bussen inleggen. Wij moeten naar die Witte Feesten. En dan komen er ook soms Belgische artiesten. En daarmee bedoel ik Belgische artiesten uit België.
1: Ja, die worden overgevlogen speciaal voor de Witte Feesten.
0: Absoluut.
1: Ja. Eén groot slagerfestival, een Vlaams slagerfestival in Zuid-Spanje dan.
0: Zeker, ja.

0: Goed, Anne, voor we hier de hele podcast gaan vertellen, de mensen moeten nog iets hebben om te luisteren natuurlijk. Je hebt er nu een kleine 2 jaar aan gewerkt. Je hebt je helemaal ingewerkt in dat milieu. Kijk je er nu anders naar?
1: Eigenlijk wel. Ik ben echt geïnfiltreerd in het milieu, zeg ik altijd.
0: Je had zelfs banden met het milieu, zeg je ook.
1: Ik heb zelfs banden met het milieu via mijn mama en haar man. En waar dat ik toch vroeger toch wel een lichte vorm van veroordeling voelde, moet ik zeggen dat ik nu wel ergens begrijp wat die mensen daar doen.
0: Dus je hebt u wel geamuseerd ook, dat hoor je ook wel in de podcast. Ik heb zelf heel veel gelachen tijdens het luisteren. Het is daar gewoon wel plezant in Spanje, voor al die Vlamingen.
1: Het is daar super plezant. Ik geef het ook niet altijd graag toe, maar ik heb mij daar geamuseerd en ze verwelkomen nu echt met open armen en ze zijn soms zo authentiek en zo aimabel dat het moeilijk is om mij nog langer te veroordelen.
0: Ja, zijn er artiesten die wij zeker eens moeten ontdekken hier in het verre Vlaanderen?
1: Absoluut. Er doen een aantal bekende namen mee, die hebben we al verklapt. Mm-hmm. Maar misschien de iets minder bekende namen.
0: Carmen van de Kampioenen doet ook mee.
1: Van den Heuvel, absoluut. Maar er zijn eigenlijk wel een paar namen die hier niet echt bekend zijn. We hebben ze al opgenoemd. Joost Winnen, de Rode Flamingo's. En als ik echt 1 tip mag geven, als het in de podcast gaat over een videoclip, zoek die op.
0: Ja.
1: Ga kijken.
0: De videoclip van Joost Winnen, we gaan het hier misschien ook al vertellen, die is onwaarschijnlijk. We hebben er al een aantal keer naar gekeken en ik heb hem ook al aan al mijn vrienden laten zien, omdat het eigenlijk, je moet het gewoon zien.
1: Ja, zeker.
0: Nu ja, allemaal heel interessant en intrigerend voor ons, maar wat denken die Spanjaarden daar zelf eigenlijk van? Want daar komt daar zo'n horde Vlaamse slagerfans toe in een klein dorp.
1: Ja, ik heb mij dat ook wel eens afgevraagd en je ziet daar wel sporen. Ik denk niet dat ze het allemaal even plezant vinden. Maar er zijn ook een aantal heel slimme Spanjaarden, zoals die in het dorp van mijn mama, die een café heeft en die al die Belgische bieren op zijn kaart zet en daar allemaal Belgische klanten heeft zitten. En dat wel fijn vindt, denk ik.
0: En die moet dan Nederlands leren spreken in zijn eigen land.
1: Dat moet niet, maar dat is wel de consequentie een beetje.
0: Ja. Dat vind ik het meest opvallend eigenlijk aan die podcast. Dat doordat er zoveel Vlamingen zitten, dat daar eigenlijk gewoon een heel enclave ontstaat en dat er geen Spaans meer wordt gesproken. En dat is eigenlijk wel een opvallende link naar het hele migratieverhaal dat je zelf nog legt. Hè?
1: Dat is eigenlijk de oorspronkelijke, een deel van de reden waarom ik het wilde maken. Ik vond het heel intrigerend hoe dat die mensen daar soms ook bepaalde standpunten hadden over migratie in België. En dat ik zo dacht van, ja, maar jullie zien toch niet helemaal wat jullie hier zelf aan het doen zijn, toch? Hè? En dat wou ik zo een beetje op een ludieke manier toch ook in beeld brengen of in geluid brengen. Dus ik zie deze podcast een beetje als zo een goede lepel suiker met dan een klein beetje medicijntje daarbij.
0: Ja. Het is zeker gelukt. Het is echt zeker de moeite waard om te luisteren. Eviva Spanje op alle podcastkanalen sinds vandaag. En wie wil luisteren? Je kan 1 aflevering beluisteren of je kan ze gewoon alle 3 in 1 keer beluisteren. Want
1: ja, ik heb berekend, als je opstijgt in Zaventem tegen dat je in Alicante zou landen, heb je ze allemaal beluisterd.
0: Voilà, dat is eigenlijk een reden om ook eens naar Alicante te vliegen.
2: E viva España! Olé! Vamos a la playa! Una fiesta cada día!
0: Bedankt Anne van Rosten, heel erg. Bedankt ook om je podcast aan het Nieuwsblad te komen voorstellen. Om te zeggen van, willen jullie met ons in zee? Want we vonden het heel leuk en interessant materiaal. En succes met het volgende project dat al ergens ligt te borrelen. Maar daar kunnen we nog niet veel over zeggen.
1: Daar kunnen we nog niet zoveel over zeggen.
0: Nee, goed. Oké, dank u wel.
1: Salut, bedankt.
0: Dit was de Insider, de actuele podcast van het Nieuwsblad. Met de stemmen van Anne van Rosten en van mezelf, Bert Heijvaart. Productie, Nathalie Delporte. Montage, Pieter Santes bij House of Media.

De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij had nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.